0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Bij de Pride in Berlijn is niet alleen een auto ingereden op een mensenmassa, er zouden ook mensen gestoken zijn, dat zegt de politie. De bestuurder van de auto zou met een mes weggegaan zijn en is nog altijd niet gevonden. Tot nu toe is er een dode en zijn er 16 gewonden. Een aantal van hen zijn er slecht aan toe. Bondskanselier Merz is woest en zegt er alles aan te doen dat het voorval goed onderzocht wordt en dat de dader of daders bestraft zullen worden. Ook de burgemeester van Berlijn kan er met zijn hoofd niet bij. Hij spreekt op X van een brutale aanval op de Pride die juist voor tolerantie en een vreedzaam Berlijn staat. In de regio rondom Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis uit vanwege naderende bosbranden. Tot nu toe zijn er al 200.000 mensen geëvacueerd. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Veel is verwoest, maar we zullen herbouwen en herstellen, zegt hij. En bij een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen de Franse ploeg Metz is de vrouwelijke scheidsrechter gewond geraakt. Ze probeerden een opstootje te sussen, maar kreeg een duw en viel. Ze kon door een hersenschudding niet meer verder. Een grensrechter nam het van haar over. Beide ploegen hebben wel excuses gemaakt aan haar. Fortuna verloor met 3-1. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden kan het al regenen. Overdag wordt het overal bewolkt en kan er ook van tijd tot tijd regen vallen. Het waait ook behoorlijk en het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De politie in Berlijn denkt te weten wie de bestuurder was van de auto die inreed op een mensenmenigte bij de Pride. Het gaat om een 21-jarige man die bekend is bij de politie en uit islamitische kringen komt. Ze hebben hem nog niet. Bij het incident kwam een vrouw om het leven en raakte 16 anderen gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De man zou na het ongeluk met een mes weggegaan zijn. De politie hoort van getuigen dat er ook gestoken zou zijn. Dat onderzoeken ze nog. Getuigen worden in de buurt opgevangen. Duitse bondskanselier Merz wil de onderste steen boven en dat er een grondig onderzoek gedaan wordt. Het aantal mensen dat in Congo is gestorven door ebola loopt gestaag op. Volgens de regering hebben al ruim 1350 mensen een nieuwe variant van de ziekte niet overleefd. Die verspreidt zich snel en het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat er een vaccin van deze variant is. En in Vianen is een akkerbrandje geblust die was veroorzaakt door spelende kinderen. Het was een kwajongensstreek, dat zegt de eigenaar van het perceel. Politieagenten hebben de kinderen streng toegesproken, schrijft Omroep Brabant. In totaal is 2000 vierkante meter afgebrand. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden kan het al regenen, later vandaag kan het door het hele land. Regent het niet, dan is het bewolkt en het wordt niet warmer dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan op de pest of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van de auto die in Berlijn inreed op een groep mensen bij de Pride. De politie denkt ook te weten wie het is. Het zou gaan om de 21-jarige Abdul B., die volgens Duitse media in mei nog vrij kwam uit de jeugdgevangenis. B. is nog altijd niet opgepakt. Bij het incident raakten 16 mensen gewond. Een vrouw is overleden. De bestuurder zou met een mes uitgestapt zijn en ook mensen hebben gestoken. Meteen nadat het gebeurde werd de Pride stilgelegd en moesten de bezoekers naar huis. Duitse politici spreken van een aanval in het hart van de stad. In Frankrijk, rond de stad Bordeaux, moeten nog eens tienduizenden mensen hun huis uit vanwege de aanhoudende bosbranden daar. Het leek even beter te gaan, maar inmiddels is het opnieuw opgelaaid. Gisteren werden al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege branden in Frankrijk en Spanje. Bij Valencia viel een dode door het vuur. En Ajax-fans hoeven binnenkort niet meer de portemonnee te trekken als ze iets eten of drinken halen. Letterlijk. Want ze betalen hun eten en drinken zonder bij een kassa af te rekenen. Een computersysteem ziet wat de fans pakken en meenemen. Dat schrijft stadszender AT5. Uiteraard betalen ze er nog wel voor. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden kan het nu al regenen. Later vandaag door het hele land regen. Regent het niet, dan is het bewolkt. En het wordt niet warmer dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van een witte wagen. Die reed gisteravond op een menigte in bij de Pride in Berlijn. Daarna zou hij met een mes mensen hebben aangevallen en is hij gevlucht. Er vielen een dode en 16 gewonden. Sommigen zijn er slecht aan toe. De politie denkt ook te weten wie de dader is. Het zou gaan om een 21-jarige man met islamitische achtergrond. Volgens Duitse media kwam hij in mei uit de jeugdgevangenis. Duitse politici zijn geschokt en spreken van een aanval in het hart van de stad. Bondskanselier Merz wil de onderste steen boven en dat de dader gestraft wordt. Nog eens 55.000 Fransen die in de buurt van Bordeaux wonen moeten hun huis uit vanwege de bosbranden daar. Leek er even op dat de branden niet uit zouden breiden, maar het leidt toch weer op. President Macron belooft dat getroffen gebieden na de branden weer opgebouwd zullen worden. En Ajax-fans hoeven binnenkort niet meer letterlijk de portemonnee te trekken in de arena. Wie in een speciale bar wat eten en drinken wil halen, legt eerst de betaalpas op een scanner, loopt naar binnen en pakt wat hij wil. Computer houdt bij wat je meeneemt en rekent af. Komt geen kassa meer aan te pas, schrijft AT5. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte dag met van tijd tot tijd regen. Kan ook behoorlijk waaien, vooral aan zee. En het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriep tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
0: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Tijdens de viering van de Pride in Berlijn is daar gisteravond een witte bestelbus ingereden op een grote groep mensen. Er zeker 1 dode, van de 17 gewonden is een aantal er heel slecht aan toe. Er zou ook zijn gestoken nadat de dader tegen een boom reed en met een mes in zijn hand uitstapte. Op het moment dat het gebeurde waren er 100.000 mensen op straat. De politie is bezig met een klopjacht op de dader. Dat is een bekende van de politie. De 21-jarige Abdul B. zou een islamistische achtergrond hebben. En volgens media zat hij tot mei dit jaar in een jeugdgevangenis. Er zou worden overwogen een foto van hem vrij te geven. Nog eens 55.000 mensen moeten hun huis uit in de buurt van Bordeaux vanwege de bosbranden. Het vuur laait weer op, terwijl juist werd gehoopt dat de branden minder zouden worden, omdat de lucht vochtiger werd. Intussen heeft ook Duitsland de Franse hulp aangeboden, met onder meer een blusvliegtuig en helikopters. En op een snelweg in het midden van Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt bij een zwaar ongeluk. Onder de slachtoffers zijn kinderen die in 2 busjes zaten. Er is niemand in levensgevaar. Het ongeluk gebeurde toen een camper inreed op een rij auto's die naar de vluchtstrook was uitgeweken om hulpdiensten door te laten naar een ander ongeluk. Dan het weer van Weer Online. Een bewolkte dag met buien vandaag, maar tussendoor is ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Hou je huis
4: cool,
5: knippers, zonwering heeft een heleboel.
6: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
5: Hou je huis cool, Knippers, zonwering heeft een doel.
6: De schaduwmakers uit het oosten.
7: Isoleren? BioXbeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Duitse politie is op zoek naar de man die gisteravond in Berlijn inreed op een groep Pride-bezoekers. Daarbij viel een dode, zeker 17 mensen raakten gewond. 8 zijn zwaar gewond, 3 zijn in levensgevaar. De dader zou uit islamistische kringen komen. Er is intussen een signalement en een foto van hem verspreid. De Duitse bondskanselier Merz noemt het incident in Berlijn een afschuwelijke daad. De burgemeester noemt het een brute aanval op de vrije en open samenleving. En dat na een vreedzame en kleurrijke Pride in de Stad van de Vrijheid, schrijft hij op X. In de buitenwijken van Bordeaux zijn nog eens 55.000 mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Door vochtige lucht en lagere temperaturen leek het even minder te worden, maar het vuur is toch weer opgelaaid. Ook in Spanje moesten weer mensen worden geëvacueerd vanwege de bosbranden vlakbij Madrid. En de vrouwelijke scheidsrechter is bij een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen de Franse ploeg Metz gewond geraakt. Ze probeerde een opstootje te sussen, maar kreeg een duw en viel. Omdat ze een hersenschudding had, nam een grensrechter het van haar over. Beide ploegen hebben excuses gemaakt. Dan het weer van Weer Online. Een bewolkte dag met buien, maar tussendoor is ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden. En tot zover het AB-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikkebelt.

0: Shawn Mendes op de Twentse Radio. En treat you better.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Een hele goede morgen en hartelijk welkom bij wederom een nieuwe editie van het beste van Twente wordt wakker. Tot aan 10 uur gaan we terugkijken op de meest opvallende zaken uit ochtendshows van de afgelopen week. En ook voor deze zondag staat dat weer op het programma, hè?
1: Ja. Vandaag, de dag dat.
0: Voordat we daar aan beginnen, eerst dat historische feit voor deze 26e juli. Want tijdens een internationale vliegshow in het Belgische Oostende stort vandaag in 1997 een vliegtuig van de Royal Jordanian Falcons neer. En die komt terecht in het publiek. Hierbij kwam de piloot en de 8 toeschouwers om het leven. Ja, het incident leidde tot een grondige evaluatie van de veiligheidsmaatregelen bij vliegshows. De ramp benadrukte de noodzaak van strengere veiligheidsprotocollen om dergelijke tradities in de toekomst te voorkomen. Ja, dus, dat was al een beetje een tijd in die tijd dat er veel dingen misgingen bij vliegshows. Vandaag in 1997 dus het ongeluk in het Belgische Oostende.
1: Vandaag de dag dat.
0: Op vandaag in 2005 werd Mohamed B. veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op filmmaker en columnist Theo van Gogh. Deze moord schokte de Nederlandse samenleving diep en leidde tot een intense discussie over vrijheid van meningsuiting, integratie en radicalisering. Van Gogh werd vermoord op 2 november 2004 in Amsterdam vanwege zijn controversiële meningen en werken. Ja, vandaag dus de berechting van Mohamed B. in 2005. Zomaar de historische feiten waar je wellicht je voordeel mee

0: Abdul op de Twentse Radio. Kennen we deze dame nog? Jaren 80 maakte ze furoren als zangeres. Maar ze was ook verantwoordelijk voor heel veel choreografieën. Voor muziekvideo's van onder andere, nou gaat er mij even voor zitten, Duran Duran, Prince, Jermaine Jackson, Kool & The Gang, The Pointer Sisters, Steve Winwood, Luther Vandross, In Excess, Debbie Gibson, ZZ Top, George Michael en ook Dolly Parton. En ze verschenen ook nog in video's van Toto en Michael Jackson. Ja, het is een veelzijdige dame. De danskwaliteiten gingen een beetje omlaag en ze ging zingen. Dat heeft haar ook geen windeieren gelegd. Dit was de grote hit uit de jaren 80, hè? Paula Abdul en Straight Up. Daarvoor nog Bente en 3, 2, 1. Dit is Bente Wordt Wakker. We gaan terugkijken op de meest opvallende zaken, ochtendshows van de afgelopen week. En hier is het eerste fragment.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Nu gaan we naar het Wolkentheater, want bezochten kinderen in asielzoekerscentra een magische circusdag. En dat gebeurt volgens mij ieder jaar. Dat dit op de planning staat en ook weer in deze regio. Elmar Hofstee, goedemorgen.
3: Goedemorgen, hoi hoi.
2: Welkom, welkom, welkom. Jullie gaan goede dingen doen, kinderen blij maken.
3: Ja, kinderen blij maken. Weet je, ze zitten 5 tot 6 weken in een AZC, ze hebben geen school. Iedereen gaat lekker op vakantie, of heeft lekker vakantie. En wij mogen in die week eventjes 1,5 uur de kinderen uit de sleur meenemen in een ander verhaal.
2: Ja, dus de andere kant zeg maar, van de asielzoekers, drama tussen aanhalingstekens, laat ik zo zeggen, dat die kinderen daar zitten, want dat is even dat raakt je toch altijd op een of andere manier.
3: Nou, dat is het. Kijk, je kan willen over het migratieprobleem wat je wil. Alleen die kinderen zijn altijd de dupe.
2: Ja, dat blijkt dus. En dat lossen jullie op. Is dat elk jaar in de zomervakantie of gaat het hele jaar door?
3: Nou, het Wolkentheater bestaat zelf 30 jaar. Is opgericht door Adriaan, die is uit Joegoslavië gevlucht. Hij heeft zelf ook in een AZT gezeten. En was in Joegoslavië was hij het theater maken en dacht, ik ga wat terug doen voor wat Nederland aan mij gegeven heeft. En zo is het Wolkentheater ontstaan. En dat is nu uitgebouwd tot 2 tours. Eentje in de zomer, eentje in de winter. En ongeveer 25 tot 30 voorstellingen per tour.
2: Ja, en wat doen jullie onder andere zeg maar, als jullie ter plekke zijn?
3: Ja, wat we doen, we beginnen met een leuke workshop. Het thema is circus, dus er wordt op een hele grote bal gelopen. Er wordt geoefend op het eenwieler. Nou ja, alles wat met circus te maken heeft, kunnen de kinderen mee oefenen. En na ongeveer 1,5 uur, 3 kwartier, dan krijgen de kinderen een echte circusvoorstelling.
2: Oké, en daar is ruimte genoeg voor. Ja, ik heb geen idee waar het gebeurt. Gebeurt het in het centrum zelf of buiten?
3: Ja, dat verschilt. Met mooi weer spelen we het liefst buiten natuurlijk. We hebben natuurlijk echt wel een beetje oppervlakte nodig. En op de meeste AZT's is dat ook echt wel goed beschikbaar. En ja, bij slecht weer is het dan wel binnen, maar over het algemeen buiten.
2: Ja, nou zijn jullie deze week in de regio. Vandaag in Dalfsen, morgen in Almelo. We hebben dan nog Holte, dat is ook morgen. Doen jullie 2 op 1 dag. Zo, dat is een drukte.
3: Ja, we doen het 2 op 1 dag, ja, ja. Klopt.
2: Ja, en dan even kijken. Enschede hebben we dan ook nog in Albergen, dus... een drukke tour.
3: Drukke tour, ja, hartstikke leuk. Ja, het is letterlijk van Delfzijl tot Maastricht. En alles wat ertussen zit. En weet je wat nou gewoon zo mooi is? En toevallig had ik het daar gisteren nog over met een COA-medewerker. Dat het af en toe even voelt, als je aan het spelen bent, dat de hemel heel eventjes open gaat voor die kinderen. Dat er even een klein zonnestraaltje, even een ander moment van leven is. Even op een andere wereld, op een andere plek, zonder zorgen, zonder problemen. En je merkt gewoon dat die kinderen helemaal meegaan in het verhaal. En het verhaal is nu zo opgebouwd dat er circusartiesten worden gezocht. En er zit heel veel interactie in de voorstelling. Heel weinig woorden, maar heel veel interactie. En het mooie is dat die kinderen echt hun best gaan doen om ook circusartiest te worden. En dat lukt uiteraard. Maar dat is fantastisch om te zien. Omdat ook daarin talenten gebruikt kunnen worden van de kinderen. Dat is echt heel, heel tof om te zien.
2: Nou, je zegt er al weinig woorden. Want ik neem aan dat je het niet volledig in het Nederlands doet. Of misschien in het Engels. Ik heb geen idee. Dat is natuurlijk lastig communiceren.
3: Wij praten Nederlands. Alleen in de voorstelling zit heel veel slapstick, heel veel mimiek. Dus het is echt een theatrale voorstelling waarbij de taal bijna internationaal is. Zodat iedereen dat begrijpt. En natuurlijk, als het dan gesproken wordt, dan niet in Nederlands. Maar iedereen begrijpt wat de bedoeling is en wat er gebeurt.
2: Hele goede zaak. Nou, en als jullie zeg maar, deze regio gehad hebben deze week, gaan jullie verder in dans?
3: Even kijken, we zitten volgende week vooral in het noorden. ja, dan zitten we van de regio Noord en we eindigen de derde week in regio Zuid.
2: Oké, nou, een hele tour door het land. Fantastisch werk.
3: Ja, maar het is echt fantastisch om te mogen doen.
2: Ja, dat geloof ik graag. Nou, we gaan het meemaken, tenminste de kinderen gaan het meemaken in het asielzoekerscentrum, het Wolkentheater. Albert Hofstee, dankjewel.

0: hadden we net nog die ene grootheid uit de jaren 80, Paula Abdul. Dit was zeker ook een grootheid uit de jaren 80. Ik ben over Rick James. Glow hoorde je in de Twentse Ochtendshow. Waar het tijd is geworden voor het laatste nieuws uit onze regio. Hier is het Twente FM Streeknieuws.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Isoleren? BioX Beads. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemini? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goede nieuwheden.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Isoleren? BioX Beads. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
12: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Welzijnsorganisatie Impuls in Oldenzaal heeft het financieel moeilijk. De organisatie die onder meer mantelzorgers, ouderen en mensen met geldzorgen ondersteunt, sloot vorig jaar af met een verlies van bijna 250.000 euro. Volgens de directie zijn vooral de sterk gestegen personeelskosten de oorzaak. De welzijnsorganisatie benadrukt dat de dienstverlening doorgaat, dus voor de inwoners verandert er voorlopig niets. Om de organisatie toekomstbestendig te maken, zoekt Impuls de samenwerking met welzijnsorganisatie Wijkkracht uit Hengelo. En goed nieuws voor inwoners die een AED in hun buurt beschikbaar willen stellen. Want de BTW op de speciale AED-kasten gaat omlaag van 21% naar 9%. Volgens Twente Hartzeef uit Hengelo scheelt dat particulieren ongeveer 100 euro. Oprichter Henk Poort noemt het een belangrijke stap. Hij hoopt dat meer mensen daardoor een AED-kast aan hun woning hangen, zodat die in een noodsituatie voor de hele buurt beschikbaar is. Wanneer de verlaging ingaat is nog niet duidelijk. En tot slot heb ik hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het een hele andere dag dan gisteren. Het is bewolkt, op sommige plekken zelfs zwaar bewolkt. En hier en daar valt ook wat regen. De maxima liggen rond de 22 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

en Ellie Goulding in de Twents Ochtendshow. En Hypnotized. En daarvoor draaiden we een plaat van de man die ons helaas ontvallen is. Zo heel lang geleden, Chris Ria. En I Can Hear Your Heartbeat. Dit is Twente Wordt Wakker. Straks weer een fragment uit een van die Twents Ochtendshows van de afgelopen week. Nu eerst muziek van James T.W.

0: James T.W. en When You Love Someone in de Twentse Ochtendshow, waar het weer tijd is geworden voor een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Nu bellen we met Iris Keurhorst. En zij is drukdoende met afgravingen in Ente. Tenminste, opgraving moet ik dan zeggen. En ja, die zijn er gisteren mee begonnen. Iris, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, hoe diep zijn jullie?
3: Nou, ik denk dat we een metertje diep zitten ongeveer.
2: Oké. En wat doen jullie precies? Want we hebben het een paar weken geleden al zo over gehad. Over dat er dingen zijn gevonden in Ente. Hoe moeten we dat zien?
3: Ja, er is hier een proefsleufonderzoek uitgevoerd. Om te kijken of hier archeologische resten aanwezig zouden kunnen zijn. En tijdens het onderzoek is een prehistorisch grafveld aangetroffen. En die gaan wij nu volledig opgraven. Of in ieder geval datgene wat binnen ons plangebied ligt.
2: Ja, het is een behoorlijk stuk wat er wordt afgegraven.
3: Ja, klopt.
2: En dat doen jullie met de hand? Of hoe gaat dat dan? Want ik neem aan dat het heel voorzichtig moet gebeuren.
3: Ja, dat doen we heel voorzichtig. Maar we hebben er wel een grote graafmachine bij. Die heel nauwkeurig kan graven. En dan doen we ook nog met de hand het laatste stukje.
2: Oké, wat denken jullie te vinden? Wat wordt er gevonden? Wordt elk steentje bij wijze van spreken 3 keer omgedraaid? Ik heb geen idee hoor.
3: Nee, we vinden hier vooral verkleuringen. Die zijn ontstaan door graafwerkzaamheden. Hier zijn namelijk mensen die werden vroeger gecremeerd. Die zijn daarna begraven. En over hun graf heen is een grafheuvel gemaakt. Deze werd gemaakt door een greppeltje te graven. En daar vinden we de sporen van terug. Zowel van de crematies als van die grafstructuren.
2: Ja, hoe bijzonder is dit stuk gebied?
3: Dit is eigenlijk wel heel erg bijzonder. We hebben hier juist te maken met langbedgraven. En deze zijn voor zowel Twente als Nederland best wel bijzonder.
2: Oké, die kom je dus niet vaak tegen?
3: Nee. En zeker niet op zo'n grote schaal.
2: Nee, en dus jullie verwachten eigenlijk heel wat?
3: Ja, de verwachtingen zijn hier hoog. En we hopen de komende weken daar antwoord op te krijgen.
2: Ja, wat gaat er voor de rest mee gebeuren? Wordt het bewaard? Wordt het onderzocht? Wordt het gebied toch nog ook voor de toekomst afgeschermd? Want volgens mij kunnen we dat niet altijd zo laten liggen. Ik heb geen idee wat ermee gebeurt.
3: Nee, op het moment dat wij het opgraven, leggen wij eigenlijk alles vast. Alle fysieke spullen worden door ons meegenomen naar ons bureau in Almelo. En daar zal verder specialistisch onderzoek worden uitgevoerd. Waarbij wordt gekeken naar de crematies, of het mannen of vrouwen waren, hoe oud ze waren. Of te maken hebben met volwassenen of kinderen. Maar ook kunnen we specialistisch onderzoek doen naar isotopen. Waarmee we herkomst, maar ook mobiliteit van de mensen kunnen achterhalen. En daarnaast zullen ook de eventuele urnen en zo worden meegenomen voor onderzoek. En als wij hier klaar zijn, dan zal van het grafveld is er eigenlijk niks meer over. Wordt door ons verzameld. En uiteindelijk zal het worden gedeponeerd in het provinciaal depot.
2: Oké, kijk aan. Ik denk dat er echt nog hele oude Entenaren liggen. Want die gaan niet zo snel uit Enten weg. Dus wat dat betreft uniek gebeuren, Iris.
3: Ja, zeker.
2: Met hoeveel mensen zijn jullie bezig?
3: We zijn nu met 7 man bezig. En vanmiddag komen er nog 3 mensen die hier uit de buurt komen ons helpen.
2: Oké, en wordt dan op in bakken gedaan? Of wordt het echt ook

0: Ja, alles neem ik aan ook in op de gevoelige plaat vastgelegd.
1: Ja, ja, alles wordt zowel digitaal als analoog wordt het ingemeten en getekend. En alles wordt verzameld in zakken, emmers, bakken.
0: Oké, okay. Hoe lang denken jullie nog bezig te zijn?
1: We denken ongeveer 3 weken bezig te zijn.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En liever geen pottenkijkers, neem ik aan.
1: Mensen zijn welkom, maar we zijn hier wel druk bezig met groot materieel dus.
0: Nee, maar dat bedoel ik. Ik bedoel, we kunnen wel kijken, maar zelf niet gaan zoeken. Ik bedoel, dat raden we aan specialisten over wat dat betreft. Dus, en het gaat dan naar Almelo, want daar wordt het dan onderzocht. Wat gebeurt er precies in Almelo? Ja, wat doen jullie nog meer?
1: Wat wij dan nog meer doen? Nou, we gaan het allemaal schoonmaken, gaan vastleggen. Dat betekent fotograferen, misschien tekenen. En dan zullen verschillende specialisten zullen naar gaan kijken.
0: Ja, precies. Het is niet zo even schoonmaken klaar. Maar er wordt echt onderzocht, ja, wat je net ook al zei. Ook of de dingen van vroeger herkenbaar zijn.
1: Ja.
0: Ja, 3000 jaar, dat is wel lang, hè?
1: Dat is wel een tijdje geleden, ja.
0: Zeker weten. Nou, goed. Ik ben benieuwd wat eruit komt, Iris. Ik wens jullie succes met het zoeken al daar in Enter. En ik hoop op een voorspoedig verloop. Het weer ziet er goed uit. Dus wat dat betreft kan het niet beter, Iris.
1: Dankjewel.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is door de Duitse politie een foto en signalement verspreid van de verdachte die inreed op een groep mensen gisteravond in Berlijn. Het gebeurde tijdens een Pride-feest. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. met een islamistische achtergrond. Hij zou bij de politie bekend zijn. Die waarschuwt mensen niet zelf op hem af te stappen. Bij het incident in Berlijn met een bestelbus is een vrouw om het leven gekomen. Er raakten 16 mensen gewond. 3 zijn er slecht aan toe. Slachtoffers raakten ook gewond nadat de man uit zijn bus stapte en met een mes om zich heen stak. Bondskanselier Merz heeft gereageerd en noemt het een afschuwelijke daad. De Franse politie heeft 3 mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde, waar Bordeaux ligt. De 3 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en in de buurt van een sportcomplex. Afgelopen dagen waren ook al 2 anderen opgepakt. Eentje had, toen hij dronken was, struiken in brand gestoken. En in Oud-Alblas in Zuid-Holland is vannacht een auto uitgebrand. Regionale media hebben het over brandstichting. De politie zoekt uit of dat ook zo is. De brandende auto werd rond 1:15 gemeld. Omwonenden schoten te hulp met emmers water voor de brandweer kwam. Maar die kon de auto niet meer redden. Dan het weer van Weer Online. Een bewolkte dag met buien, maar tussendoor is ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden. En dat is zover het ANP-nieuws.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Het is zomer in Twente.
15: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
14: Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
15: Twente FM.
14: Twente wordt wakker. Erik Kik.

0: Raccoon op de Twentse Radio. En Love About It.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En alles behalve somber, want zo heet de band. Hoorde je daarvoor als eerste plaatje in het tweede gedeelte. 12 to 12, dat zongen ze. Deel 2 van Twente wordt wakker. Zondagochtend. Vakantietijd in Nederland. Heel veel Nederlanders vieren nu hun vakantie. Dat kan in ons eigen land zijn, maar ook in het buitenland, heb ik begrepen. Aan de files te zien de afgelopen weekend. Maar goed, wellicht gaat het allemaal goed, mensen. Zo is het maar net. Nog een uur lang gaan we terugkijken op de meest opvallende zaken, toch, in shows van afgelopen week. Twee fragmenten liggen er nog klaar. Die gaan we nogmaals halen. Daarnaast luisteren we ook naar het laatste nieuws in onze regio rond 9:30. En ook het weer komt aan bod. Ziet het er een beetje vakantievriendelijk uit? Dat is even de vraag.
1: Tot 10 uur is dit het beste van Twente wordt wakker.
0: Even een dansje maken met de Bouza. Dit is

0: er zijn momenten in het leven dat we daar wel eens met elkaar over hebben. If I could turn back time. Niet alles was vroeger beter, hè? Maar toch, Cher hoorde je op de Twentse Radio. En daarvoor de Bauza, populair hit op dit moment. En Magnetic. De Twentse Ochtendshow. Het is weer tijd voor een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Maar gebeurt, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wim.
2: Ja, het ging in een flits, maar er was een reunie van Beep. Ik denk, daar moet ik toch even het fijne van weten.
3: Ja, nou, dat is allemaal heel wat, want daar zijn we de laatste 2 weken mee bezig geweest. Nee, er is een cd ontstaan eigenlijk. Of iemand heeft bedacht van, nou, er zou toch eens een cd moeten komen met alle liedjes van Beep. Nou, dat waren er in totaal 63.
2: Ongelooflijk, hè?
3: Ja, en er is een album uitgekomen. Eigenlijk een drieluid. Dus het zijn 3 cd's. En daar staan alle liedjes op, maar ook sommige nummers die nooit op cd gezet zijn. Snap je? En er zijn natuurlijk nog altijd toch nog heel veel fans van Beep. En die daarin geïnteresseerd waren. Dus op een gegeven moment is er een album uitgekomen. En toen hebben we toch wat promotie gedaan. Het liep een beetje uit de hand. Want uiteindelijk werden dat, 3 televisieuitzendingen. Ik geloof 4 radio-uitzendingen. Een aantal interviews. Dus, en het meeste wordt nog uitgezonden, hoor. Dus 14 augustus zitten we bijvoorbeeld in... wacht even. Dus 14 augustus, dan zendt de Tros het muziekfeest op het plein uit. Ja, en toen zijn we weer eventjes een week of 2, 3 zo, zijn we weer met elkaar opgetrokken. Maar eenmalig, hoor, alles.
2: Nou ja, dat wilde ik vragen, of smaakt het naar meer? Want op een gegeven moment, als je 1 keer weer klik hebt, dan, ja, je weet wel hoe dat gaat, hè?
3: Ja. Ik wist hoe dat gaat. Nou ja, het is zo. Wij zagen elkaar altijd nog, hè. Soms 1 keer per jaar, maar meestal wel 3, 4 keer per jaar.
2: Ja.
3: En dus dat contact is altijd gebleven. En ook met Peter Koelewijn. Maar ik moet zeggen, toen we er weer stonden, we waren toch het dansje weer aan het instuderen. Er moest verkleding komen. We hebben verschrikkelijk gelachen. Dus dat was allemaal heel leuk. Maar dan moet je met z'n drieën willen. Ja, en of dat nou weer op onze leeftijd, of je dat weer moet doen. En eentje, want Rita en Margot, daar gaat het om in dit geval. Rita zegt sowieso, oh, ik mag er niet meer aan denken. Ik vind het zo fijn. Lekker anoniem. En dit is leuk, die afgelopen 2, 3 weken. Kijk, en ik, daarnaast werk ik nog steeds solistisch toch nog.
2: Ja,
3: en
2: ja,
3: iedereen heeft zijn eigen ding. Maar om nou te zeggen van, nou gaan we nog eens even weer...
2: Een theatertoertje.
3: Ja, nee, dat is uiteindelijk, hebben we besloten. Maar er is wel sprake van geweest, hoor.
2: Oké, ja, dat dacht ik al wel.
3: Als er zoveel vragen is en er komen ook aanvragen weer binnen van, we zouden dat leuk vinden, dan heb je het er wel over. Maar we zijn toch uiteindelijk, hebben we beslist de afgelopen weken al, van, nou, dit is leuk, maar veel verder gaat het niet dan dat. Dus daar blijft het bij.
2: Hey, maar als je zo terugkijkt naar die jaren 80, hè, dat is dan voor ons in de flits voorbij gegaan. Hè. Je hebt heel veel bandjes. Ook uit Nederland, Beep was er ook onderdeel van. Daar ben je eigenlijk niet zo... besef je eigenlijk niet zo, want je zegt net al wel 63 nummers. Ik bedoel, het is eigenlijk ongelooflijk wat er allemaal gedaan is. En mede ook door Peter Koelewijn.
3: Ja, nou ja, Beep begon in 79, eerst met Gemma van Ecken.
2: Ja.
3: 2 jaar, en toen heb ik Gemma vervangen. En ik heb er nog ruim 5 jaar bij gezeten. Dus ja, 15 hits, toch. Nooit een nummer 1 hit, hoor, heeft Beep gehad. Maar goed, het was natuurlijk wel de tijd... Met Luft, de Dolly Dots, Doors die in de Pins, wij, My Taikon.
2: Ja, te gek. Ja, joh.
3: Ja, dat was gewoon echt een meidengroepentijd.
2: Ja, fantastisch. Ja,
3: en ik kwam natuurlijk toen uit een hele orkest zien en vanuit de verpleging ging ik... Als ik 3,24 ging naar Beep toe.
2: Ja.
3: Ja, de hele wereld rondgereisd, joh. Geweldig.
2: Volgens mij heb ik het al wel eerder gevraagd. Hoe zijn ze toen bij jou uitgekomen toen Gemma van Eck stopte?
3: Ja. Ja, nou, ik kende Peter Koelewijn al, doordat wij Peter Koelewijn, maar ook Champagne had je in die tijd, en Frankie Mirella. Ik zat in een orkest en die begeleiden wij. Dus wij waren ook begeleidingsorkest voor artiesten. En Peter had mij daar al eens gehoord. En ik had met Tulip, dat was voor Beep, met Marianne Wolsing destijds van Tietjin, had ik al een plaat gemaakt en muziekladen gedaan. Dus toen werd ik uiteindelijk, waren er heel veel zangeressen die zich opgegeven hadden naar aanleiding van een advertentie. Ik werd gebeld om eventueel daar auditie voor te doen. Ja, en er waren er zoveel. Ik denk, ach, dat wordt niks. En uiteindelijk werd ik toen de solozangeres van Beep.
2: Ja.
3: Nou. Zo is dat eigenlijk een beetje gegaan, ja.
2: Maar daar hebben ze goed aan gedaan. Daar hebben ze goed aan gedaan.
3: Dan wordt je professioneel, dan wordt je professioneel. En, ja, joh, en dan zoveel gereisd en nou ja, die afstanden natuurlijk vanuit Twente. En we hadden gewoon tussen de 30 en 40 optredens per maand. Dat was allemaal heel normaal, joh.
2: Ja, ongelooflijk.
3: En je had drie zenders.
2: Ja,
3: je had drie zenders. Dus als wij een single uit hadden, was echt waar, hadden we gewoon 8 tv's. Maar dan in programma A en dan bij Willem Ruis. En het kon niet op, weet je wel.
2: Nee.
3: Dus iedereen keek natuurlijk ook of zag je wel bij een van die drie zenders.
2: Ja, te gek was dat, ja.
3: En het was een paar hele andere tijden. En ik heb ook het idee, want ja, je ontmoet veel mensen. En ook bij de Tros was zo leuk. En we hadden weer tv-opnames in Brabant. En we zaten bij Omroep Max TV. Maar mensen hebben iets met die goede oude tijd of zo.
2: Ja, maar dat was ook een goede tijd. Ik bedoel, ze slijten mij natuurlijk ook. Oh ja, je bent oud. Maar dat was ook een hartstikke gezellige, goede tijd. Ook social media, weet ik veel moeilijk allemaal. Iedereen deed nog lief tegen elkaar.
3: En het lijkt soms wel of daar een soort. Dat merk ik echt. Maar dat merkte de mijne ook. Een soort hunkering.
2: Ja. Oh, zeker.
3: Wat was dat echt toch leuk? Allemaal die 70, 80 jaren, weet je wel. Dat was het toch allemaal fijn.
2: Ja.
3: Ik denk dat het er ook mee te maken heeft.
2: Pas wel. Maar goed, hier blijft erbij, Marga. Toch niet stiekem dat je nog denkt van.
3: Wel. Ik ga gewoon lekker door met waar ik mee bezig ben. En buiten het feit dat ik inmiddels 5 kleinkinderen heb, ja, treed ik toch nog af en toe op. Ik zit 15 en 16 augustus presenteer ik weer in de Planderij in Enschede voor iets. Dus die band met Twente blijft er sowieso
2: zo.
3: Natuurlijk. Mijn kinderen en mijn hele familie en zo daar woont. En voor de rest gezond blijven, Wim. Dat is het allerbelangrijkste.
2: Zeker weten. Marga Bult.

0: me.
1: James Morrison en Wonderful World in Twente wordt wakker. En daarvoor die heiterknijter van een hit uit de jaren 90. Ace of Base en The Sign. In Twente wordt wakker, waar het tijd is geworden voor het laatste nieuws uit onze regio. We zoeken contact met de nieuwsdesk van 1 Twente. Hier is het Twente FM Streeknieuws.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Isoleren? BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Welzijnsorganisatie Impuls in Oldenzaal heeft het financieel moeilijk. De organisatie die onder meer mantelzorgers, ouderen en mensen met geldzorgen ondersteunt, sloot vorig jaar af met een verlies van bijna 250.000 euro. Volgens de directie zijn vooral de sterk gestegen personeelskosten de oorzaak. De welzijnsorganisatie benadrukt dat de dienstverlening doorgaat, dus voor de inwoners verandert er voorlopig niets. Om de organisatie toekomstbestendig te maken, zoekt Impuls de samenwerking met welzijnsorganisatie Wijkkracht uit Hengelo. En goed nieuws voor inwoners die een AED in hun buurt beschikbaar willen stellen. Want de BTW op de speciale AED-kasten gaat omlaag van 21 naar 9%. Volgens Twente Hartzeven uit Hengelo scheelt dat particulieren ongeveer 100 euro. Oprichter Henk Poort noemt het een belangrijke stap. Hij hoopt dat meer mensen daardoor een AED-kast aan hun woning hangen, zodat die in een noodsituatie voor de hele buurt beschikbaar is. Wanneer de verlaging ingaat is nog niet duidelijk. En tot slot heb ik hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het een hele andere dag dan gisteren. Het is bewolkt, op sommige plekken zelfs zwaar bewolkt. En hier en daar valt ook wat regen. De maxima liggen rond de 22 graden.
16: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nu 20 minuten vertraging voor de Duitse grenscontrole op de A12. Vanaf knooppunt Ouddijk rijdt het langzaam tot aan de grens zelf. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

0: Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Ja, en ook op deze zondag gaan we eens even kijken naar het weer voor vandaag en ook voor de komende dagen. Hadden we gisteren toch fantastisch weer, mensen met hoge temperaturen. Ook bij ons in de regio. Vandaag tappen we uit een ander vaatje. Het is vandaag buien wat de klok slaat. Voor buitenactiviteiten, nee. Is niet ideaal, zeg ik op mijn beurt. Maar aan de andere kant is natuurlijk dat de natuur wel weer een spatje regen kan gebruiken. Alhoewel, ik denk ook wat er vandaag valt, en wellicht is dat veel, dan is het nog niet genoeg. Maar goed, dat geheel terzijde. Waarschijnlijk valt de meeste regen in het noorden, dus het valt mee. Maar ook elders kan het even doorplensen. Tussen die buien door is er ruimte voor de zon. En wordt het nog een graad of 23, 24 wellicht bij ons in de regio. Kijken we dan even wat verder. Morgen, de maandag, komt het ook nog tot enkele buien. Maar het goede nieuws is dat later op de dag het vaker droog en zonnig gaat worden. Temperaturen blijven wel een klein beetje achter met gemiddelde volgens mij. Want 21 tot 23 graden, dat is niet slecht. Maar om nou te zeggen van, wat een fijne zomer. Goed, er mogen er wel een paar bij. Er waait een matige westenwind morgen, dus daar moeten we het mee gaan doen. Kijken we nog even vooruit naar de rest van de week, dan kan de vlag uit hoor. Vanaf dinsdag krijgen de droge en zonnige periode meer de overhand. Zo staat hier te lezen. En daarbij gaan natuurlijk die temperatuur weer omhoog. En dat willen we met z'n allen. En zijn halverwege de week alweer temperaturen van boven de 30 graden mogelijk.

0: jaar, dan hebben we zijn eerste paarden al verkocht, geloof ik. Johnny Jansen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen allemaal.
0: Ja, ja, ja.
1: De eerste handjesklap is daar wel achter terug, denk ik, in die tijd.
0: Ja, dan hebben we het over de paardenmarkt in Enten volgende week. Even een weinige nog, hè, in de regio.
1: Zoals mij bekend is wel. En wij doen het wel straks voor de 58ste keer. En toch de laatste jaren een heel groot succes, al jarenlang. Maar nu vooral de laatste jaren, met name in de warenmarkt, is het gewoon super. Maar ook de paarden nog steeds. Dus dat vinden we geweldig.
0: Ja, hoe was dat eigenlijk in vergelijking met vroeger? Ik bedoel, vroeger ging iedereen naar de paardenmarkt. Tenminste om een paard te kopen of te verhandelen. Gebeurt het op andere plekken tegenwoordig of zo?
1: Nou, je krijgt natuurlijk veel internetverkoop en tussen handelaar onderling. De handel is natuurlijk enorm verschoven, ook door alle regelgeving. Maar gelukkig komt het nog steeds bij ons op de markt nog de liefhebbers. Sommigen voor de handel, maar ook sommigen om te laten keuren van hoe mooi mijn paard en pony is. Maar er worden ook de nodige prijzen aangegeven. Dus het leeft nog steeds bij ons in Enter. Dus daar zijn we ook trots in en gelukkig mee. Ja. En er zijn natuurlijk ook handelaren die al vrij snel bij de vroege ochtenduren, 6:30, 7:30, die gaan al van dier al van klep naar klep. Ja. Daar kun je niks aan doen. Maar gelukkig blijven nog steeds een leuke groep paarden bij ons op de markt staan.
0: Ja, is jammer dat ze in de klep blijven. Hè? Dat ze gewoon in de wagen blijven. Dat, eigenlijk moeten ze gewoon allemaal staan op een of andere manier. Zijn nou werkpaarden of gaan we nou springpaarden? Ik heb geen idee.
1: Nou, het mooiste is dus, we hebben nu dit jaar iets nieuws bedacht. En we hebben op de grote parkeerplaats van de RK-kerk hebben wij bedacht om iets met trekpaarden te doen. Of in ieder geval PK's te doen. Dus paardenkrachtplein wordt het genoemd.
0: Oh.
1: En een paardenkrachtplein betekent dus, heeft al iets te maken met oude trucks, oude vrachtwagens van in het verleden, historie. En daar gaan we een hele grote koppel op het plein plaatsen. Er zijn al een kleine 15 grote trucks uit transportbedrijven regio. En die hebben de nodige PK's. Maar we hebben dan ook nog een liefhebber met een echte Belgisch trekpaard kunnen vinden. En die komt dan ook te staan. En daarmee tonen we eigenlijk aan van het paardenkrachtplein.
0: Wat gaaf.
1: En daarbij, ja, dat verwacht iets heel leuks van.
0: Ja.
1: En mensen kunnen dan ook nog iets, een dinertje voor twee winnen. Maar ze moeten de aantal PK's die op het plein staat, moeten ze proberen uit te zoeken. Er worden dus wel bepaalde gegevens genoteerd bij de vrachtwagens. Maar ze moeten het optellen en weten van wat is het aantal PK's wat we dit jaar op het plein hebben staan. En dan kunnen ze nog iets leuks mee verdienen.
0: Okay.
1: En daarnaast is er een aanvulling, omdat die wagens allemaal heel groot zijn en de drive cirkels van die vragen zit je altijd even mee. Dus voor een goede aankleding is dat aangevuld met lege voertuigen. Zowel van Keeps en Rolling of ook periodes van buiten de jaren 40, 45 zijn er mooie lege voertuigen te zien. Dus wat dat betreft een mooi groot vol plein dit jaar. Extra. Ja, dat is helemaal nieuw.
0: Er wordt best uitgepakt, maar wordt het altijd al, maar het wordt nog steeds groter, Johnny.
1: Het wordt groter en iedere keer is het de kunst om wat nieuws te bedenken. Vorig jaar hadden we een enorm succes met de stokpaardenrace. En dat gaat dit jaar zeker weer door. En dan wordt het breder uitgepakt. Dat was echt een daverend succes. En het wordt ook al steeds meer. Je ziet nu ook al kinderen door het dorp en in de stad ergens lopen met hun stokpaardje. Dus het begint al iets meer te leven.
0: Het ziet er zo raar uit, hè, Johnny. Overal doen ze tegenwoordig. Ook zelfs bij grotere concoursen beginnen ze met de stokpaardenrace. Het is niet
1: ja,
0: te
1: zowel kinderen, maar ook grote volwassenen. Ja, mensen. Ja. Dus ik zou het misschien jou nog een keer kunnen uitdagen.
0: Ja, precies, ja. Nou, we wachten het af. Misschien gaat het een keer gebeuren. Hey,
1: de handel is ook super. We hebben nog nooit zoveel aanvragen gehad. Ik zit ook helemaal vol. Ik heb gisteravond zitten zoeken naar meters om nog een mensen bij te laten.
0: Wat gaaf, hè?
1: Maar het lukt niet meer. Het zit vol. En het mooie van het verhaal is, zelfs de standwerkers, de echte jongens professionals, die melden zichzelf van, ik ga toch wel op markt komen. Dus daar doe je ook je best voor.
0: Ja.
1: En ook voor de rest van de handelaren. Maar wij hebben het geluk dat wij de markt goed vol kunnen krijgen.
0: Nou, gelukkig maar.
1: En daarnaast is er een we hebben toch wel wat iets met oldtimers. We hebben oldtimers auto's. En dit jaar is er een nog extra uitgepakt met oldtimers auto's op een andere plek. Dat is bij de plein richting de autokamer. En die jongens hebben dus een club in oprichting in Enter. In aanvulling met mensen uit de regio Goor en Wierden.

0: proberen nog een hele straatje vol met oldtimers auto's van luxe auto's te krijgen. En niet te vergeten, daarbij in de buurt zijn ook de oldtimers trekkers. Dus eigenlijk, een goedkoop dagje uit in Twente. En er is van alles te zien. Van jong en oud, van jeugd.
1: Volgende week, hè? Even voor de duidelijkheid. Niet vandaag, volgende week donderdag is het, hè?
0: Volgende week de 30e. En ik zeg altijd, het feestje begint al bij de parkeerplaats. Want je wordt dan van de parkeerplaats Rijsjestraat meegenomen met de Bello. Om naar het centrum te
1: gaan. Oh, Treintje Bello. Dat is al het feest. Treintje. Ja, wat goed.
0: Het begint dus feest al bij de parkeerplaats voor de kinderen en de mensen.
1: Hartstikke mooi. Dus nou, hoe laat begint het? Natuurlijk heel vroeg, hè?
0: We hebben er zin aan.
1: Ja, dat dacht ik al. Nee.
0: Dat merk je. Ja, vanaf 6 uur is de eerste reuring al een beetje met de paarden en de dieren. Maar voor het publiek is met de markt, het begint om 8 uur. Goed zo. En we gaan doordraaien tot 2 uur. Maar is het weer goed en blijven de mensen hangen, dan doen we de kripoog en dan kan het iets langer doorlopen. Maar in 3 uur is het afgelopen en daarna maakt de horeca het feestje af.
1: Goed zo.
0: En het blijft gezellig tot in de avonden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: /luister. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er wordt met mannenmacht gezocht naar de verdachte die inreed op een groep mensen gisteravond in Berlijn tijdens een Pride-feest. De politie heeft een foto van hem verspreid. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij is bekend bij de politie en kwam vorig jaar vrij uit jeugddetentie en komt uit islamistische kringen in Berlijn. De verdachte gebruikte een bestelbus bij het inrijden op de groep. Een vrouw kwam daarbij om het leven. 16 mensen raakten gewond. De bus kwam tegen een boom tot stilstand. Daarna stapte de dader uit om te vluchten en stak met een mes om zich heen. Er waren duizenden mensen op straat aan het feesten na een Pride-optocht. De bosbranden in de omgeving van Bordeaux in Frankrijk hebben ervoor gezorgd dat al meer dan 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Voorlopig kunnen die ook niet terug. De brand is opnieuw opgeleid. En de brandweer krijgt hulp van het leger bij de bestrijding daarvan. Het is de grootste natuurbrand in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. En de Australische premier Albanese wil opheldering van president Trump over de nieuwe importheffingen die hij heeft afgekondigd. Albanese vindt de heffing van 12,5% onterecht. Die gaat volgens hem leiden tot hogere kosten. En bovendien, zegt hij, ondermijnt het de handelsrelatie die we met Amerika hebben. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met buien, maar er kan ook af en toe even wat zon schijnen door 20 tot 23 graden. En dan zover het ANP-nieuws.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Je hebt een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten door de grenscontrole. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
15: Twente FM.
14: Twente FM weekend. Jordi Goorman.
16: Zondagmorgen nog één keer dit WK nabeleven. Doen we zo meteen met Shakira en Burna Boy naar Rita Ora.

Song 2026, deze van Shakira en Burna Boy samen. Lekker zomers is die zeker. Die Die. En we begonnen met Rita Ora op je zondagmorgen. Let You Love Me. Hartelijk welkom, Twente FM Weekend. Zondagmorgen de eerste stapjes in een vrije dag, denk ik wel. Het is vandaag wat bewolkter. En misschien dat er vanmiddag nog een paar buien vallen. Maar waar het eerder deze week nog een dag zou zijn met veel regen, lijkt het erop dat de meeste buien vandaag niet gaan vallen. Waar we toch wel een beetje op hoopten. Want het is extreem droog in de natuur. Straks uiteraard meer over de weersvooruitzicht. Goedemorgen trouwens, met afgelopen nacht een autobrand in Geesteren. Geen gewonden, wel dus inderdaad een auto zwaar beschadigd geraakt. Dus dat was een dingetje. En natuurlijk vanwege de droogte de afsluiting van het Twentekanaal. Sinds gisterenmiddag 12 uur is het Twentekanaal volledig afgesloten voor al het scheepvaartverkeer. En dat betekent toch een unicum. En een unicum in negatieve zin, want het kwam nog nooit eerder voor dat het Twentekanaal vanwege de lage waterstanden in de IJssel werd afgesloten. Straks meer over deze onderwerpen. Muziek van Teddy Swims, zometeen na Whitney Houston. Ja!

Level 42. Toch een beetje, ja, ik zou bijna zeggen, de leverancier van de kroonjuwelen in de jaren 80, als het ging om lekkere popmuziek. Level 42 had veel hits, waaronder dus ook deze. To Be With You Again, daarvoor hoorde je nog Teddy Swims en Lose Control bij Twente FM Weekend. Goedemorgen, zondagmorgen. Ik hoop dat je de dag een beetje relaxed gestart bent. Met misschien een jusje, een croissantje. Het hoort er allemaal een beetje bij natuurlijk als het een vrije dag is. Maar er zijn ook altijd bikkels die vandaag aan het werk zijn. Misschien heb je wel gewoon een werkdag. Nou ja, in dat geval sterkte, lekker bezig. Het is in ieder geval niet zo heel erg heet. Dus misschien ook wel een lekkere dag om er even op uit te trekken of iets buiten de tuin te doen. Dat is misschien ook al aardig. Afgelopen nacht een autobrand. Die vond plaats aan de Zuringstraat en aan de Broenenstraat in Geesteren. De brandweer en de politie waren in ieder geval snel aanwezig. Bij aankomst bleek het voertuig al volledig in lichte laaien te staan. De brandweer wist wel het vuur snel te blussen, maar kon dus niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Volgens omstanders is de uitgebrande auto eigendom van een statushoudersgezin dat in Zuringstraat woont. Nou ja, daar kun je natuurlijk van alles van denken. Maar volgens nog is er niks wat wijst op een brandstichting. Het wordt in ieder geval onderzocht. Dus dat is een dingetje in ieder geval. Bij de woning van dit gezin hebben zich in het verleden wel meerdere incidenten voorgedaan. Nou, dat zegt er dan ook nog even bij. Nou ja, de politie heeft het in ieder geval in onderzoek, dus deze autobrand in Geesteren. Je leest er meer over op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. Onderweg hier het laatste streeknieuws. Tanja schuift aan met de laatste nieuwsfeiten uit Twente. Maar eerst deze

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
3: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Welzijnsorganisatie Impuls in Oldenzaal heeft het financieel moeilijk. De organisatie die onder meer mantelzorgers, ouderen en mensen met geldzorgen ondersteunt, sloot vorig jaar af met een verlies van bijna 250.000 euro. Volgens de directie zijn vooral de sterk gestegen personeelskosten de oorzaak. De welzijnsorganisatie benadrukt dat de dienstverlening doorgaat, dus voor de inwoners verandert er voorlopig niets. Om de organisatie toekomstbestendig te maken, zoekt Impuls de samenwerking met welzijnsorganisatie Wijkkracht uit Hengelo. En goed nieuws voor inwoners die een AED in hun buurt beschikbaar willen stellen. Want de BTW op de speciale AED-kasten gaat omlaag van 21% naar 9%. Volgens Twente Hartzeef uit Hengelo scheelt dat particulieren ongeveer 100 euro. Oprichter Henk Poort noemt het een belangrijke stap. Hij hoopt dat meer mensen daardoor een AED-kast aan hun woning hangen, zodat die in een noodsituatie voor de hele buurt beschikbaar is. Wanneer de verlaging ingaat is nog niet duidelijk. En tot slot heb ik hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het een hele andere dag dan gisteren. Het is bewolkt, op sommige plekken zelfs zwaar bewolkt. En hier en daar valt ook wat regen. De maxima liggen rond de 22 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

met welke grootheid heeft Calvin Harris niet samengewerkt? Dit was met Rihanna samen. This is what you came for. Daarvoor draaiden we nog Shaboozy en Miles Smith. Blink twice. Nou ja, twee keer knipperen met je ogen. En het is alweer middag. Zondagmorgen, welkom bij Twente FM. Met zometeen meer over de weersvooruitzicht op deze wat bewolkte dag. Maar gaan er ook buien vallen? Dat ga ik je zometeen vertellen.

Zien was het een grootheid, maar hij heeft natuurlijk wel een discutabel track record. Laat ik het zo zeggen als het gaat over zijn hele privébeslommeringen. Er is nooit echt helemaal naar buiten gekomen wat er nou gebeurd is. Maar we herinneren vooral zijn goede muziek, zullen we maar zeggen. Remember the Time. Daarvoor nog Starship. We build this city op een bewolkte zondag. Met op dit moment nog droog. Maar er gaan wel een paar spatjes regen vallen. Het is waarschijnlijk niet zoveel als dat we graag zouden willen voor de natuur. In eerste instantie wat buien. Later vanmiddag kan er wat meer bij regen bijkomen. En het wordt maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht dan ook nog hier en daar een spatje regen. De minimumtemperaturen liggen zo rond de 14 graden. Dan het begin van de week. Die begint op de maandagmorgen nog met een paar buien. Maar uiteindelijk komt de zon er weer even lekker bij. En wordt het morgen al zo'n 22 graden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
13: Mooi hoor! Hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
14: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Na de aanslag op de Pride in Berlijn zullen bij World Pride in Amsterdam waar nodig extra maatregelen worden genomen. Dat zegt burgemeester Halsema. Een man reed in Berlijn gisteravond in een bestelbus in op een groep mensen. Een vrouw kwam daarmee om het leven en 16 anderen raakten gewond, van wie 3 ernstig. Premier Jette noemt wat er in Berlijn is gebeurd op X een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Staatssecretaris Thiele van Emancipatie vindt het een afschuwelijke gebeurtenis. Er is een foto van de verdachte verspreid. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij is een bekende van de politie en nog niet gepakt. Ook in Spanje zijn grote natuurbranden. Gisteren brak er een uit ten noorden van Valencia. Het lukte de brandweer amper om er greep op te krijgen. 15.000 mensen zijn geëvacueerd, meldt een Spaanse krant. Ten westen van Madrid is ook een grote brand, waarbij een natuurgebied zo groot als 3 keer het eiland Texel verloren is gegaan. En het 42e zomercarnaval in Rotterdam is gisteren rustig verlopen, zegt de politie. Er waren wel wat opstootjes waarbij moest worden opgetreden, maar grote incidenten bleven uit. In totaal werden 29 mensen opgepakt en ook werden wat wapens en messen in beslag genomen. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen vallen buien. Tussendoor kan ook de zon even schijnen, door 20 tot 23 graden. Morgen eerst ook nog buien, daarna zonnig. En dan zover het ANWB-nieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wederom vielen voor de Duitse grenscontrole vandaag op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM weekend. Jordi Goorman.
17: Zondagmorgen, welkom bij Twente FM Weekend. Het is op meteen Sam Fender en Olivia.

lekker plaatje. Ideaal voor je zondagmorgen. Croissantje erbij. Misschien een zietje. Vers geperst natuurlijk. Dat is altijd lekker. Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In met Joe Public daarvoor uit de jaren 90. Live and Learn. Welkom bij Twente FM Weekend. Het is 10 minuten over 11. Het is zondagmorgen. Vandaag wat meer bewolking. En vanmiddag gaan er ook een paar buien vallen. Maar ja, of het echt veel zon aan de dijk zet, dat kun je je afvragen. Want het is gort en gort droog in de natuur. Zuid-Europa zucht onder hevige bosbranden. En hier in Twente werd gisteren om 12 uur 's middags het Twentekanaal voor het eerst in de historie gesloten vanwege de te lage waterstanden. Dat is natuurlijk een behoorlijke stop voor het Twentse bedrijfsleven, waarvoor een deel natuurlijk heel veel vervoer over het Twentekanaal deze kant op komt, of natuurlijk uit Twente weer vertrekt. Het is nog onduidelijk hoe lang die afsluiting gaat duren, maar dat zal alles te maken hebben met de waterstanden. Zodra het water in de IJssel weer een beetje stijgt, dan zou het moeten lukken. Maar ja, als je pech hebt, kan dat natuurlijk nog weken of misschien wel maanden duren. Behoorlijke stop dus voor het bedrijfsleven. Verder afgelopen nacht een autobrand in Geesteren. Het is onduidelijk hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan. Bij het gezin waar het voor de deur gebeurde zijn vaker incidenten geweest. Nou, hoe dat precies zit, de politie heeft in ieder geval de zaak in onderzoek. Dat en meer, je gaat het horen in Twente FM Weekend met uiteraard ook andere dingetjes. Wat dacht je van lekkere muziek? Armin van Buuren, Bluff en David Grant. Eerst hoor je Toad the Wet Sprocket.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Wie tijdens een dagje Enschede met een lege telefoon komt te zitten, hoeft straks niet meer op zoek naar een stopcontact achter de bar bijvoorbeeld. Twee jonge ondernemers uit Enschede hebben Tappie bedacht. Een systeem waarmee je bij steeds meer horecazaken een powerbank kunt huren. Inmiddels zijn er zo'n 500 Tappie-locaties in Nederland en België. En het netwerk groeit snel, ook in de Twentse steden. Voor een paar euro huur je een powerbank en die kun je dan later weer inleveren bij een andere aangesloten locatie. Het idee ontstond tijdens hun reis door Azië, waar de verhuurstations al niet meer weg te denken zijn. Ben jij kunstenaar en wil je je werk aan een groot publiek laten zien? Dan kun je je vanaf nu aanmelden voor de 4e overdekte kunstmarkt in Oldenzaal. Het evenement wordt op zondag 18 oktober gehouden in het centrum. Zowel professionele kunstenaars als talentvolle amateurs zijn van harte welkom. Wie mee wil doen kan zich aanmelden bij Oldenzaal Promotie met een korte omschrijving van het werk en met enkele foto's. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag overheerst de bewolking. Af en toe valt er ook wat regen of misschien wel een echte bui. Het kwik blijft steken op de 22 graden. En daarbij staat een zwak tot matige zuid- tot zuidwestenwind.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grenscontrole. Vanaf 7 naar 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB.

0: en?
1: Dat is een beetje vrij vertaald waar het op neerkomt. Ariana Grande op Twente FM. Dan nog hier Santana en Maria Maria. Ja, gitaarvirtuoos kun je zeggen. En je werd natuurlijk bijgepraat. Tanja die schoof even aan en die vertelde je wat er vooral speelt in Twente. De laatste nieuwsfeiten en onze website 120.nl. Daar vind je nog veel meer nieuws en achtergronden. En ook extra radioprogramma's. Meer Twente FM via twentefm.nl/luister met heel veel extra radioprogramma's over onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld Donderslag, het programma met alternatieve muziek uit Twente. Heel veel lokale bandjes, regionale bands die nieuwe muziek presenteren. En ook in deze aflevering weer boordevol nieuwe muziek op alternatief vlak met gitaren en meer. Dat check je via twentefm.nl/luister.

Nummer 1 radiostation voor Twente. Wij zijn Twente FM met The Weeknd zojuist en Take My Breath. En daarmee gaat het al lekker snel richting 12 uur. Het middaguur, dat betekent dat inmiddels aangeschoven is hier in de studio. Henk Ketting, je host voor Weekend Henk. Zometeen vanaf 12 uur hier op de radio. Ik wens je een fijne zondag, geniet er lekker van en ik spreek je morgen weer.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriep tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
7: Isoleren? BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft met afschuw gereageerd op de aanslag in Berlijn. Een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam bij elkaar waren om vrijheid, gelijkwaardigheid en het leven te vieren, noemt hij het. Premier Jette noemt de gebeurtenissen in Berlijn een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Komende week staat Amsterdam in het teken van de World Pride met als hoogtepunt de Canal Parade op zaterdag. En vanwege de aanslag in Berlijn komen er waar nodig extra veiligheidsmaatregelen, zegt burgemeester Halsema. Ik kan zich goed voorstellen dat hier, behalve woede, ook zorgen en angst heersen naar wat er in Berlijn is gebeurd. In Almere is vannacht een zwaargewonde man gevonden naast een fatbike. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Flevoland. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept getuigen en mensen met een deurbelcamera op om informatie te delen. En de stranden in het Franse Normandië, waar de geallieerde landen voor D-Day, staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De landing in juni 1944 was het begin van de bevrijding van West-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ruim 200.000 militairen kwamen vanuit zee en uit de lucht op 5 Normandische stranden aan. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen vallen buien. Tussendoor kan ook de zon even schijnen. Door 20 tot 23 graden. Morgen eerst ook nog buien, daarna zonnig. En dan zover het ANWB-nieuws.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files voor Duitse grenscontroles. Op de A1, de A12 en de A76. Allemaal goed voor 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.
18: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
17: Hier komt Twente samen.
18: Dankjewel
17: dat ook jij erbij bent.
18: Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

Gabriella op Twente FM. Lekker zo rustig muziek op de zondagmiddag. Hè? Ja, daar hou ik wel van af en toe, jongens. Van die rustige muziek op de zondag. Het is zondag, zei ik al, 26 juli. En dit was onder andere in het nieuws op deze dag. In 1958 werd de 9-jarige Prins Charles officieel benoemd tot Prins van Wales. En in 1977 zong toen de 13-jarige David Morgan het kanaal over. Van Dover naar Calais. Een indrukwekkende prestatie natuurlijk op zijn jonge leeftijd. En in 2005 werd Mohamed B., de moordenaar van Theo van Gogh, door de rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. En wie mogen er allemaal kaarsjes uitblazen vandaag? Nou, Olympisch hockeykampioene Naomi van Es. Actrice Sandra Bullock. Die is ook jarig vandaag. En er blijft er nog 1 jarige over. En hip hip hoera. Happy birthday to Mick Jagger van de Rolling Stones. Hij wordt vandaag weer een jaartje ouder.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
9: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
10: Want we will live in the brewery.
9: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Wie tijdens een dagje Enschede met een lege telefoon komt te zitten, hoeft straks niet meer op zoek naar een stopcontact achter de bar bijvoorbeeld. Twee jonge ondernemers uit Enschede hebben Tappi bedacht. Een systeem waarmee je bij steeds meer horecazaken een powerbank kunt huren. Inmiddels zijn er zo'n 500 Tappi-locaties in Nederland en België. En het netwerk groeit snel, ook in de Twentse steden. Voor een paar euro huur je een powerbank en die kun je dan later weer inleveren bij een andere aangesloten locatie. Het idee ontstond tijdens hun reis door Azië, waar de verhuurstations al niet meer weg te denken zijn. Ben jij kunstenaar en wil je je werk aan een groot publiek laten zien? Dan kun je je vanaf nu aanmelden voor de 4e overdekte kunstmarkt in Oldenzaal. Het evenement wordt op zondag 18 oktober gehouden in het centrum. Zowel professionele kunstenaars als talentvolle amateurs zijn van harte welkom. Wie mee wil doen kan zich aanmelden bij Oldenzaal Promotie met een korte omschrijving van het werk en met enkele foto's. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag overheerst de bewolking. Af en toe valt er ook wat regen of misschien wel een echte bui. Het kwik blijft steken op de 22 graden. En daarbij staat een zwak tot matige zuid- tot zuidwestenwind.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files voor de Duitse grenscontroles. De A12 vanuit Arnhem is het langst. Daar heb je 20 minuten vertraging vanaf Zevenaar. Maar ook op de A1 vanuit Hengelo is het langzaam rijden. Vanaf de Lutte ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
14: All right.

James Ingram en Michael McDonald en Yamo Be There op Twente FM. Och, wat een lekkere plaat is dat toch ook, hè? We gaan even naar de gemeente Dinkeland, want er komen de komende tijd 58 nieuwe woningen bij in de gemeente. De gemeenteraad heeft daarvoor groen licht gegeven. Het grootste deel van de nieuwbouw komt in Rossum, waar daar worden 36 woningen gebouwd in de nieuwe wijk Rossum Noord fase 2. En nog eens 14 woningen op de locatie van de te horecagelegenheid Hutten, die deels wordt herontwikkeld. De plannen voor Rossum Noord liepen de afgelopen jaren vertraging op door strenge regelgeving en ingediende bezwaren. En nu de gemeenteraad heeft ingestemd, kan de woningbouw van start gaan. Alleen de BBB-fractie stemde tegen vanwege zorgen over de zogenoemde spuitzones. Wethouder Rob Alte-Kalter noemde het besluit een belangrijke stap en volgens hem laat zien dat Dinkeland werk maakt van nieuwe woningen, waarbij zowel de gemeente als particuliere initiatieven bijdragen aan het terugdringen van de woningnood in de gemeente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Mens en relatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de aanslag in Berlijn zijn geen Nederlanders gewond geraakt. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken na overleg met de Duitse autoriteiten. Gisteravond reed een man met een bestelbus in op een groep Pride-vierders. Een vrouw werd gedood en er zijn 16 gewonden, voor wie een aantal er slecht aan toe is. In het Haagse Zuiderpark is gisteravond een man aangehouden. Die werd door een getuige aangewezen omdat hij een andere man ernstig zou hebben mishandeld. Die werd door omstanders gereanimeerd. Ze vonden ook een andere gewonde man. Beide zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. In Rotterdam is vanmiddag een stille tocht voor de 18-jarige jongen die vorige week tijdens de Vierdaagse feesten werd doodgeschoten in Nijmegen. Volgens de familie was hij een toevallig slachtoffer van zinloos geweld. Na de dood van de Rotterdammer begon een crowdfunding voor zijn uitvaart. Die heeft al bijna 30.000 euro opgeleverd. En de Spaanse premier Sanchez is op bezoek geweest in de provincie Avila, waar een grote natuurbrand woedt. Volgens hem gaat het blussen nu iets makkelijker, maar zegt hij erbij, er komen nog moeilijke uren aan. Ook op andere plekken in Spanje, zoals bij Madrid en Valencia, zijn branden. Tot nu toe is er 1 dodelijk slachtoffer. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land. Tussen de buien door kan de zon even schijnen en het wordt zo'n 23 graden. Aan de kust iets koeler. Morgen eerst buien, daarna droog en zonnig. En dan zover het ANP-nieuws.
14: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het langzaam op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Lutte en de grens duurde er 5 minuten langer ook de grenscontroles. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens vanaf 7 naar 20 minuten vertraging. Ook door de grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

80, hè? Deze Someone Loves You Honey van John Lodge en Prince Mohammed was ook de enige die ze hadden in Nederland. En daar hebben we ook nooit meer wat vernomen, maar iedereen stond erop te zwijmelen die tijd. Ja, echt waar. Ik ook. Was mijn eerste dansje. Nou ja, goed, laat maar even achterwege. We gaan het even over heel wat anders hebben. Want wie nu bij enkele Jumbo-supermarkt in Twente boodschappen doet, kan naast namelijk zonnecrème ook al pepernoten meenemen. In de winkels in Goor en Haaksbergen liggen de eerste kruidnoten van dit jaar al in de schappen. En volgens ondernemer Tijn Leuzink is het jaarlijks spel om zo vroeg erbij te zijn. Klanten reageren vaak verbaasd dat er al pepernoten al in juli verkrijgbaar zijn, maar nemen volgens hem toch regelmatig een zak mee. De supermarkt lijkt daarmee dit jaar één van de eerste in van Nederland te zijn. De meeste grote supermarktketen beginnen normaal gesproken pas eind augustus, begin september met de verkoop van kruidnoten. Maar Leuzink vindt juli vroeg genoeg. Nog eerder beginnen hoeft wat hem betreft ook niet, want je moet Pasen en Sinterklaas ook niet door elkaar laten lopen, zegt hij.

0: Woonzentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Isoleren BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Wie tijdens een dagje Enschede met een lege telefoon komt te zitten, hoeft straks niet meer op zoek naar een stopcontact achter de bar bijvoorbeeld. 2 jonge ondernemers uit Enschede hebben Tappie bedacht. Een systeem waarmee je bij steeds meer horecazaken een powerbank kunt huren. Inmiddels zijn er zo'n 500 Tappie-locaties in Nederland en België. En het netwerk groeit snel, ook in de Twentse steden. Voor een paar euro huur je een powerbank en die kun je dan later weer inleveren bij een andere aangesloten locatie. Het idee ontstond tijdens hun reis door Azië, waar de verhuurstations al niet meer weg te denken zijn. Ben jij kunstenaar en wil je je werk aan een groot publiek laten zien? Dan kun je je vanaf nu aanmelden voor de 4e overdekte kunstmarkt in Oldenzaal. Het evenement wordt op zondag 18 oktober gehouden in het centrum. Zowel professionele kunstenaars als talentvolle amateurs zijn van harte welkom. Wie mee wil doen kan zich aanmelden bij Oldenzaal Promotie met een korte omschrijving van het werk en met enkele foto's. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag overheerst de bewolking. Af en toe valt er ook wat regen of misschien wel een echte bui. Het kwik blijft steken op de 22 graden. En daarbij staat een zwak tot matige zuid- tot zuidwestenwind.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles vanaf 7 naar 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

grote hit van Nederland voor deze formatie. Uit Australië, Down Under, Man at Work en Overkill. En daarvoor Madonna, Get Into the Groove. Die lekkere dansplaat uit de jaren 80. Hey, leuk dat je erbij bent. Weekend Henk op je radio. Wij zijn met z'n tweeën, jij en ik. En wil je wat horen op die radio? Laat het dan even weten. Stuur even.

Zo, talk to you. En another. Even een klein rustmomentje met z'n tweeën pakken. Heel klein momentje. Want ja, de volgende plaat die is gewoon eigenlijk best wel rustig. Een hele mooie plaat van Tina Turner. Een van de grote hits die zat in de jaren 80. Was deze. I don't

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Isoleren? BioXBeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Butters.
16: Want we will live.
15: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Duitsland is iemand opgepakt die te maken zou hebben met de aanslag in Berlijn. Dat meldt de regionale zender RBB op basis van anonieme bronnen. Het zou iemand zijn die de Iraanse nationaliteit heeft. De politie heeft dat nog niet bevestigd, maar zegt wel dat de dader een aanhanger is van IS. Na de aanslag hangen bij het Duitse parlement in Berlijn de vlaggen vandaag half stok. Veel politici zijn geschokt door de gebeurtenissen. Bondsdagvoorzitter Klöckner zegt dat fanatisme, terrorisme en haat nooit voet aan de grond mogen krijgen in Duitsland. In Geesteren, Overijssel, is een statushoudersgezin opnieuw slachtoffer geworden van geweld. Deze keer ging hun auto in vlammen op, meldt regiozender Oost. Eerder werd hun huis al een paar keer vernield. Politie onderzoekt de zaken. De burgemeester heeft het gezin steun beloofd. En inwoners van Bordeaux hoeven zich geen zorgen te maken dat ze de stad uit moeten vanwege de bosbranden. Dat is volgens de burgemeester niet aan de orde. Volgens hem woeden de branden zo'n 25 tot 30 kilometer van de stad. Er zijn in de regio al ruim 220.000 mensen geëvacueerd, ook vakantiegangers. Dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. Tussen het buien door kan de zon even schijnen. En het is zo'n 23 graden, maar aan de kust iets koeler. Morgen eerst buien, daarna droog en zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

lekkere muziek op je radio, hè? Althans, dat zeg ik elke keer, maar dat meen ik ook. Ik vind het een lekkere muziek die ik draai op de radio. Ik zoek het zelf uit, dus ja, goed. Ik hoop dat jij het dan ook leuk vindt. Mocht je die leuk vinden, je hebt inspraak in dit programma. Dan moet je even gewoon een appje sturen, hè? Dan kan ik draaien wat jij leuk vindt. We gaan even naar Bonn, want in Bonn hebben vorig schooljaar 63 leerlingen gespijbeld. Dat blijkt uit het nieuwste cijfers van de dienst uitvoering onderwijs, DUO. Het gaat om leerlingen die in een periode van 4 weken totaal minimaal 2 dagen ongeoorloofd afwezig waren. Van de 63 spijbelaars gingen er 26 leerlingen vaker de fout in. 13 leerlingen verschenen zelfs langer dan 4 weken helemaal niet op school. En het aantal spijbelaars ligt in Bonn hoger dan in de 4 schooljaren daarvoor. Al scoort de gemeente nog altijd gunstiger dan veel vergelijkbare gemeenten trouwens. Ook landelijk neemt het aantal spijbelaars toe. Volgens Ingrado, dat is de organisatie die school doort, is het een zorgelijke ontwikkeling. De organisatie benadrukt wel dat achter langdurig schoolverzuim vaak problemen schuilgaan waarvoor dan weer professionele hulp nodig is.

Allemaal uit in 82 betekent een grote doorbraak voor deze Nederlandse rockband rond Herman van Boeijen. Het nummer bereikte een top 10 van de Nederlandse top 40. En het was het kort daarna dus nog succes met Good Looking. Rosalind sloeg aan door een aantrekkelijke mix van rock en pop en sterke refrein en energieke live-uitstraling waar Vitesse onbekend stond. En dan werd geschreven door Herman van Boeijen en geproduceerd door Pim Koopman, de voormalige drummer van Kajak. Hoewel Vitesse al sinds 1975 bestond en veel muzikanten zag gaan en komen, was juist Rosalind de hit van medeband.

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Isoleren? BioXBeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Een statushoudersgezin in Geesteren is opnieuw getroffen door een ingrijpend incident. Hun auto is uitgebrand en de politie houdt rekening met brandstichting. Eerder dit jaar werd ook de woning van het gezin al vernield. De politie doet forensisch onderzoek en spreekt met buurtbewoners. Mensen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben, worden gevraagd om zich te melden. Burgemeester Anko Posma noemt het vreselijk dat het gezin opnieuw is getroffen. En hij heeft ondersteuning aangeboden. Aanstaande donderdag is de eerste Sipelmarkt van dit seizoen in Ootmarsum. Naast de leuke kramen met ambachten is ook het mono-campagneteam van de partij. Zij gaan met ouders en kinderen in gesprek over het thema afleiding in het verkeer. Afleiding door de telefoon speelt een rol bij 38% van de bijna ongelukken. En ondanks de vele campagnes gebruikt nog zo'n 3/4 van de volwassen Nederlanders hun telefoon in het verkeer. De monocampagne hoopt nu vooral ouders bewust te maken van hun voorbeeldfunctie op dit vlak. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag overheerst de bewolking. Af en toe valt er ook wat regen of misschien zelfs een echte bui. Het kwik blijft steken op de 22 graden en daarbij staat een zwak tot matige zuid- tot zuidwestenwind.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles duurde vanaf knooppunt Ouddijk een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
2: Zet die radio maar lekker op, standje burenruzie. Dit is Weekend Henk, Twente FM.

waarvan je denkt, waar gaat die over? Mon Lolita, Alizé. Nou, je moet het maar eens gaan googlen, dan kom je er misschien wel achter. Dat het heel andere gezang over gaat dan het gevoel wat dat plaatje geeft over een zomerse sfeer in Frankrijk. Ja, nou ja, goed. We draaien wel op de radio en dat vinden we ook lekker. Dit is Mel en Kim, showing out, get fresh in the weekend.

Frequencies op je radio. Zometeen na 3 uur is hij er weer. Michel Otter en zijn Ottershow. Hij neemt je verder de zondagmiddag in. Ik ben er volgende week weer voor een nieuwe aflevering op je radio.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen. Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Isoleren BioXBeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Ja, ja, ja. Goedemiddag, lieve mensen. Welkom. Het is net 3 uur geweest op Twente FM. Dit is de Otter Show. Zometeen na het nieuws van 3 uur draai ik een eerste liedje. En jij mag even meegokken welk liedje dat is. Ik heb een mooie cryptische omschrijving voor je. Een klein hintje. En geef maar door als jij weet welk liedje het is via de berichtenbox op twentefm.nl. Denk aan een viaduct, een spuitbusverf en iemand met een gitaar met rossig haar. En weet jij nou welk nummer ik ga draaien zometeen? Stuur dan nu meteen je antwoord naar de berichtenbox op twentefm.nl. En dan hoor je na het nieuws of jij het goed had.
0: Twente FM Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De Duitse politie heeft iemand opgepakt die misschien iets te maken had met de aanslag van gisteravond in Berlijn. Hij zou volgens een regionale zender in het bestelbusje hebben gezeten dat inreed op een Pride-feest. Het is niet duidelijk of de opgepakte man de enige verdachte is. Bij de aanslag vielen 1 dode en 16 gewonden. Het Amsterdamse festival Milkshake besteedt vanmiddag aandacht aan wat er is gebeurd in Berlijn. Om 5 uur wordt een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Het COC denkt dat de aanslag een poging was om te intimideren. Maar dat laten we niet gebeuren. We gaan nooit meer terug de kast in, zegt het COC. In Geesteren, Overijssel, is vannacht een auto van statushouders in vlammen opgegaan. En gedacht wordt aan brandstichting. Eerder dit jaar waren er al vernielingen aan de woning van het Syrische gezin. Dat woonde er toen nog niet, maar had het huis al wel toegewezen gekregen. De burgemeester noemt het nieuwe incident vreselijk. En de politie heeft in Rotterdam de handen vol gehad aan een automobilist. Die reed tegen het verkeer in en had ook nog eens te veel gedronken, meldt Rijnmond. Bij zijn aanhouding raakte hij zijn rijbewijs kwijt. Toen agenten hem later toch weer zagen rijden, liet hij zich niet zomaar pakken. Pas na 2 keer taseren kon hij worden aangehouden. Het weer dan, van weer online. Vanmiddag trekken buien over het land met tussendoor ook af en toe zon. Het is 20 graden aan de kust tot 23 landinwaarts. Ook vanavond nog buien, net als morgenochtend. Morgenmiddag droog en zonnig en iets warmer dan vandaag. En tot zover het ANP nieuws.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Het is zomer in Twente.

0: Overpass Graffiti van Ed Sheeran. Dat was dus dat eerste liedje die ik draaide. Met de omschrijving, denk aan een viaduct, een spuitbusje met verf en iemand met een gitaar en rossig haar. En Danielle, die had hem goed. Gefeliciteerd, Danielle. Eeuwige roem.
1: De Otter Show met Michel Hoi. Otter. Twente FM.
0: Ah, lekker jongens. Oh, ik ben alweer op de radio. Ik ben nog lang niet van me af. Nee, echt niet. Echt niet. Echt niet. Vandaag zou de laatste zijn in een reeks van 23. Maar we hebben besloten om er gewoon nog een stuk of 14 erbij aan te plakken. Ja. Dus het wordt straks 23 plus 14, 37 keer achter elkaar Michel Otter op de radio. Oh, ja, dat klinkt dus een beetje zo. Hè. Let op. 37 keer Michel Otter.
2: Michel Otter.
0: 1.
2: Michel
0: 2,
2: Otter. Michel Otter.
0: 3.
2: Michel Otter.
0: 4. Even een andere stem.
3: Michel Otter.
0: 5.
3: Michel
0: 6,
3: Otter. Michel
0: 7,
3: Otter. Michel
0: 8,
3: Otter.
0: 9,
3: Michel Otter.
0: Nee, ga het niet doen hoor. Nee, dat is een beetje flauw. Cameron Whitcomb hoor je nu. Dit is Kingdom of Fear.

0: do something.
1: Ah yeah, wat een lekker liedje is dit zeg. Rock Your Body van Justin Timberlake. En die hoor je bij de Otter Show op Twente FM.
2: Otters ontdekking.
1: Ik ben aan het zoeken naar mijn ondergrondje, maar ik kon hem niet vinden. Maar nu zie ik hem staan. Ach, jongen. We doen het even opnieuw, jongens. Ja, oké.
2: Okay. Otters ontdekking.
1: Ja, deze hoort erbij, hè. Anders gaat het niet goed in mijn autistische brein. Ja, dan kan ik het niet. Nee, dan gaat het helemaal mis. Het is tijd voor Otters ontdekking. Iedere week dan zet ik een nummer in de schijnwerpers waarvan ik denk, dit verdient net even wat extra aandacht. Het zijn trouwens twee nummertjes, hè, want het is zaterdag en zondag. En deze keer is dat de nieuwe single van Gracie Abrams. Dat is een jonge dame die de afgelopen jaren eigenlijk een beetje is uitgegroeid van een veelbelovend talent tot misschien wel een van de grootste namen in de moderne popmuziek op dit moment. In december geeft ze 3 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. En haar nieuwste singeltje die is helemaal te gek. Als je nou fan bent van artiesten als Taylor Swift of Olivia Rodrigo, dan is de kans groot, nou ja, dat je Gracie Abrams al wel kent. Maar dat ook Gracie Abrams wel in je straatje ligt, als je haar nog niet kent. Dus vandaar dat ik hem even van je laat horen. Gracie Abrams, haar nieuwe singeltje heet Good Reason.
2: Otters ontdekking.

0: Michel Alter.
1: Ja, ik ben het helemaal met de Klaver eens die net zei van dat dan moet 100% van tafel. Gewoon ophouden ermee. Vandaag uw verlies nemen en daarmee stoppen.
0: De Alter Show.

Och, wat een fijn liedje toch altijd om dit te draaien. ABC and All of My Heart. En daarvoor dus Otters Ontdekking. Good Reason van Gracie Abrams. Fijn muziek zo hier op Twente FM. Deze zondagmiddag die niet zo zonnig verloopt als je misschien zou hopen. Ja, tenzij je natuurlijk in Spanje bent. Dan misschien wel. Ja. Nou, dat komt goed uit, want daar draai ik even een liedje over. Ja. Counting Crows en Bluff zochten jaren terug de samenwerking met de Krop en Nem. Ja, een paar weken terug stonden ze nog samen op het podium met dit liedje Holiday in Spain.

0: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Een statushoudersgezin in Geesteren is opnieuw getroffen door een ingrijpend incident. Hun auto is uitgebrand en de politie houdt rekening met brandstichting. Eerder dit jaar werd ook de woning van het gezin al vernield. De politie doet forensisch onderzoek en spreekt met buurtbewoners. Mensen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben, worden gevraagd om zich te melden. Burgemeester Anko Posma noemt het vreselijk dat het gezin opnieuw is getroffen. En hij heeft ondersteuning aangeboden. Aanstaande donderdag is de eerste Sipelmarkt van dit seizoen in Ootmarsum. Naast de leuke kramen met ambachten is ook het mono-campagneteam van de partij. Zij gaan met ouders en kinderen in gesprek over het thema afleiding in het verkeer. Afleiding door de telefoon speelt een rol bij 38% van de bijna ongelukken. En ondanks de vele campagnes gebruikt nog zo'n 3/4 van de volwassen Nederlanders hun telefoon in het verkeer. De Mono-campagne hoopt nu vooral ouders bewust te maken van hun voorbeeldfunctie op dit vlak. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag overheerst de bewolking. Af en toe valt er ook wat regen of misschien zelfs een echte bui. Het kwik blijft steken op de 22 graden en daarbij staat een zwak tot matige zuid- tot zuidwestenwind.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens heb je door grenscontroles vanaf knooppunt Oudijk 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Can't Dance. Je hoorde Genesis. Bij de Autoshow op Twente FM. Goedemiddag. Hij gaat nog even door. Nou, waarom ook niet, jongen? Doe maar. Doe maar. Kost niks. Ja. Misschien levert je nog een beetje geld op trouwens ook. Ja, dat wel. Misschien. Ja. Hey, fijn dat je er bent. Je kunt ook verzoekjes sturen naar de studio van Twente FM via de berichtenbox op twentefm.nl. Daar is natuurlijk altijd alle ruimte voor. Ton, die stuurde een berichtje en wilde graag Jeffrey Osborne horen met Shine On Yesterday. Ik zoeken en zoeken en zoeken kwam ik natuurlijk niet uit. Want het is eigenlijk gewoon LTD met Shine On. De Jeffrey Osborne versie zelf heb ik hier niet in de database. En ook niet op Spotify. Dus dat wordt ingewikkeld. Maar gewoon dan die LTD versie dan maar. Dus Ton, bedankt dat je me aanvroeg. En als je nou denkt, hey, ik wil ook een liedje horen. Stuur hem dan even door via de berichtenbox op twentefm.nl. Maar eerst dus LTD met Shine On voor Ton.

0: ons rond hem even af.
1: Dankjewel.
0: Fijne muziek, man. Move Your Feet van Junior Senior hoorde je bij de Otto Show op Twente FM. 4:15 is het inmiddels alweer. Ja, er wordt nog volop gesport. Hè. Er is NK Atletiek in Hengelo op dit moment. De FBK Games, in het FBK Stadion bedoel ik. Daar was gisteren een Nederlands record op het polstok hoogspringen. Hoe tof is dat wel niet? En vandaag zijn er ook nog allemaal dingen te doen daar. Maar ik ben het eigenlijk niet zo aan het volgen op dit moment. Nee, en ook de Tour de France. Ik heb de tv helemaal niet aanstaan. Nee, ik merkte toch de vorige keer dat ik daar een beetje door afgeleid was. Dat ik niet zo scherp was. Dus ik heb de tv niet aanstaan deze keer. Ik zag wel in de app van de NOS dat Verstappen met Hamilton strijdt voor plek 3 in de F1, in de Formule 1. Ik weet ook helemaal niet waar ze op dit moment rijden. Nee, ik ben helemaal niet zo geïnteresseerd in Formule 1. Nee, ik vind helemaal geen interessante sport. Maar er zijn mensen die het wel leuk vinden. Dus dat is ook wel belangrijk dan. En even kijken, Tour de France is dus geen voetbal nog. Nee, dat is dus een donderdag pas weer, hè, als Twente moet voetballen. Ja, die moeten die 2-1 goed maken. Die achterstand, die 1-2 achterstand eigenlijk. Tegen Ferencváros. Ja, nou ja, het kan, hè. Het kan. Ja, geen man overboord, denk ik. Want ze waren eigenlijk gewoon beter. Ze waren alleen niet zo goed in het afronden van kansen. Hé, waar hebben we dat eerder gehoord, zeg? Hey, zometeen een liedje dat precies een half jaar geleden is uitgebracht. Namelijk Sonnieu in Dark Before the Dawn. Maar eerst Taylor Swift. Dit is The Fate of Ophelia.

0: unstoppable.
1: Ah, dit is een prachtig liedje van Sam Yeu. Dark Before the Dawn hoorde je. En daarvan nog Taylor Swift en The Fate of Ophelia. Ja, die Taylor Swift, jongens, ik vind het echt een heldin. Ik ben echt heel erg dol op haar. Ze maakt echt ontzettend goede liedjes, hè. Ze is echt een vakvrouw, vind ik zelf. Ik moest er in het begin niet zo heel veel van hebben. Alhoewel, nou, Shake It Off vond ik al heel erg tof in die tijd. Maar daarvoor was ik er nog niet zo heel dol op. Maar ik heb een dochter, die is inmiddels 17 jaar oud. En zij was zeker een paar jaar terug een enorme Swiftie. Ik denk dat het inmiddels ietsjes minder is, maar nog steeds wel een beetje. En ja, zij heeft mij er een beetje mee aangestoken. Dus om nou te zeggen dat ik echt een Swiftie ben, dat gaat misschien net een beetje te ver. Maar ik hou er wel van. Dat doen we wel. Je luistert naar Twente FM, jouw keuze in Twente. Goedemiddag, fijn dat je er bent. Ik ben er tot 6 uur en daarna is Hielke hier om jouw weekend af te sluiten in weekendfinale. En dit is een van de leukste zomerse liedjes van dit moment. Magnetic van De Bausa hoor je nu tot aan het nieuws van 4 uur.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
14: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
15: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Bij de aanslag in Berlijn zijn veel meer gewonden gevallen dan tot nu toe bekend was. Het zijn er niet 16, maar 29. Sommigen zijn er slecht aan toe. Duitsland denkt dat de aanslag terreur was. De dader zou een aanhanger zijn van IS. De politie heeft hem nog niet te pakken. Er is wel iemand anders opgepakt. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander die sinds gisteren werd vermist, meldt een Italiaanse nieuwssite. Een vader dook vanaf een boot het water in om zijn zoon te redden, maar kwam zelf niet meer boven. De zoon is nog in leven. Het lichaam van de vader moet nog worden geborgen. Tegenstanders van een asielzoekerscentrum hebben meerdere huizen beklad in dorpen bij Den Bosch. Op de gevel staan scheldwoorden die gericht zouden zijn aan de bewoners. Ze zouden bekend staan als voorstander van het AZC. Er waren eerder ook al demonstraties tegen de opvang. Zo werd de A59 geblokkeerd. Een probleem op vliegveld Gatwick in Londen. De waterleiding is kapot, waardoor passagiers niet kunnen doorspoelen als ze naar het toilet zijn geweest. Ze kunnen ook hun handen niet wassen en waterflesjes vullen lukt ook niet. Gatwick zit midden in de zomerdrukte en wordt vooral gebruikt door prijsvechters als EasyJet. Het weer dan van weer online. Er trekken buien over het land met tussendoor ook af en toe zon. Het is 20 graden aan zee tot 23 landinwaarts. Ook vanavond vallen buien, net als morgenochtend. Morgenmiddag droog, zonnig en iets warmer dan vandaag. En tot zover het ANP.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk 10 minuten vertraging door grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.

0: Dance the Night van Dua Lipa bij de Otto Show op Twente FM. Goedemiddag.
1: Michel Otten.
2: Onder deze spanning, met deze druk, zo kunnen presteren. Het is onwaarschijnlijk goed.
0: Dank je.
3: De Otter Show.
0: Dat was ook weer niet het jingeltje wat ik nodig had, hè? Nee, ik wou eigenlijk dit jingeltje gebruiken.
4: Nee, niet
0: Michel
4: die.
0: Otten. Stop, stop. Het apparaat heeft het heel moeilijk. Deze.
3: De Otter Show. Ja. Met Michel Otten.
0: Hoi.
3: Twente FM.
0: Ik zit hier vandaag voor het eerst. Ja, ik weet niet waar de knopjes horen en zitten en dat soort dingen meer. Maar ja, maakt niet uit. Hey, fijn dat je er bent bij de Otter Show op Twente FM. Het is 4 uur geweest inmiddels. En ik ben nog 2 uurtjes bij je met een heleboel fijne muziek. We gaan zo meteen een heerlijke Otter Show Essential doen. Eentje die ik vanochtend al even heb aangekondigd op mijn Instagram-pagina Muziek Leeft. Ja, ik heb een eigen Instagram-pagina, die heet Muziek Leeft. En daar deel ik af en toe wat dingetjes uit mijn platenkast. Hè. Soms een cd'tje, soms een vinylplaatje. Nou, en vanochtend had ik alvast een tease gedaan naar wat ik zo meteen ga doen bij de Otter Show Essential. Och, leuk, ik heb er nu al zin in. Ja,

0: Prachtig. Het had zo bij How Slow Can You Go gekund in het middagprogramma op Twente FM door de middag. Dit liedje van Cressip en Danny Vera, dat liedje dat heet Make It A Memory.
1: De Otter Show Essential.
0: En inmiddels is het tijd geworden voor de Otter Show Essential op Twente FM. Door de middag, wou ik zeggen. Nee, bij de Otter Show dan ook natuurlijk, ja. En ik had hem al aangekondigd vanochtend op mijn Instagram-pagina Muziek Leeft. Dat ik deze zou gaan doen. Ik zit natuurlijk ook op Instagram en op Facebook en al die dingen meer. Net als heel veel platenzaken die ik ook allemaal volg. En een van de platenzaken, een van de betere in de regio, die zit in Hengelo. Die kwam op een gegeven moment met een post deze week met allemaal leuke 7-inch singeltjes. Gewoon singeltjes, weet je wel. En trouwens ook een paar platen, daar zaten er ook bij. En er zaten er gewoon twee bij van die dacht, oh, te gek, die wil ik hebben. En een daarvan was dus de Otter Show Essential van vandaag. En dat is deze. The Talking Heads and Slippery People.
1: The Otter Show Essential.

0: Michel Alter.
1: Nee, prima. Hey, we weten het niet.
2: Hij doet enorm zijn best.
1: Maar voor de rest kan hij er helemaal niks van.
0: De Alter Show.

Dancing Alone, zo heet dit liedje. En daarvoor hoorde je ook nog, even kijken, Believe van Cher. Het is bijna tijd voor het streeknieuws van 4:30. Maar eerst even deze fijne track van Ariana Grande.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Isoleren BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Mens en relatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
10: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Een statushoudersgezin in Geesteren is opnieuw getroffen door een ingrijpend incident. Hun auto is uitgebrand en de politie houdt rekening met brandstichting. Eerder dit jaar werd ook de woning van het gezin al vernield. De politie doet forensisch onderzoek en spreekt met buurtbewoners. Mensen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben, worden gevraagd om zich te melden. Burgemeester Anko Posma noemt het vreselijk dat het gezin opnieuw is getroffen. En hij heeft ondersteuning aangeboden. Aanstaande donderdag is de eerste Sipelmarkt van dit seizoen in Ootmarsum. Naast de leuke kramen met ambachten is ook het mono-campagneteam van de partij. Zij gaan met ouders en kinderen in gesprek over het thema afleiding in het verkeer. Afleiding door de telefoon speelt een rol bij 38% van de bijna ongelukken. En ondanks de vele campagnes gebruikt nog zo'n 3/4 van de volwassen Nederlanders hun telefoon in het verkeer. De mono-campagne hoopt nu vooral ouders bewust te maken van hun voorbeeldfunctie op dit vlak. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag overheerst de bewolking. Af en toe valt er ook wat regen of misschien zelfs een echte bui. Het kwik blijft steken op de 22 graden en daarbij staat een zwak tot matige zuid- tot zuidwestenwind.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles vanaf knooppunt Oudijk 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

heb er geen actieve herinnering aan hoor. Die Summer of 69. Maar dat komt ook omdat ik toen nog niet bestond. Nee, ik ben uit 78. Dus dan is dat ingewikkeld. Maar het was vast een hele mooie zomer. Ongetwijfeld. Brian Adams hoorde je bij de Auto Show op Twente FM. En dit zijn de Gibson Brothers met Que Sera.

Toepasselijk vooral ook, hè? Umbrella van Rihanna en Jay-Z. Ja, die regen die trekt wel weg, hoor, uiteindelijk. Ja, vanavond wordt het droger. En morgen dan wordt het een heel stuk beter. In ieder geval wat meer zon. En de temperatuur gaat ook ietsjes omhoog, 22, 23 graden. En daarna, lieve mensen, daarna stijgt de temperatuur door. Richting een graadje of 33, 34 misschien wel op woensdag en donderdag. Och, heerlijk, man, heerlijk. Dit is Milk Inc. en Walk on Water.

vandaag. Ja, ik heb het al vaker gezegd. Dit is een prachtig liedje van Bruno Mars. Risk It All. En daarvoor hoorde je ook nog Walk on Water dus. Van Milk Inc. Het gaat echt alle kanten op hier vanmiddag, merk ik. En dat is ook geen probleem, hè. Dat is heel erg fijn zelfs. Want dat is wat wij een beetje doen. Wij draaien veel muziek waar jij gewoon vrolijk van wordt. Dus hoe tof is dat wel niet? Hey, lieve mensen. Ik heb een liedje voor je klaarstaan. Dit doet mij enorm denken aan mijn tijd op de MAVO vroeger. De Waterrijk MAVO in Enschede. Er was op een gegeven moment een kerstviering. En daar had de muziekdocent een nieuwe tekst gemaakt op dit liedje. En het leuke was, wij herkennen natuurlijk allemaal het liedje. En dat er een hele mooie oh ho ho ho in zit, die je mee kunt zingen. En je raadt het al. Ik was niet zo'n leuk jongetje in die tijd. En mijn vrienden ook niet, waren ook geen leuke jongetjes. Wij gingen natuurlijk ontzettend hard, alsof we hooligans waren. De oh ho ho ho meeschreeuwen. Die zit in Uptown Girl van Billy Joel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwam ineens een mannengriep tussen.

0: Ja. Ja. Discussie.
1: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
2: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Ja. Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
13: Want we will live. In de brouwerie.
12: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
14: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In Berlijn is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslag van gisteravond op een Pridefeest. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De herdenking was bij de Brandenburger Tor. Er waren honderden mensen, sommigen met regenboogvlaggen. Er is straks ook een kerkdienst en een tocht door Berlijn. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar de dader en houdt er rekening mee dat hij naar het buitenland is gevlucht. Andere Europese landen, waaronder Nederland, houden de grenzen daarom extra goed in de gaten. De dader zou een aanhanger zijn van IS. Hij wordt verdacht van een terreuraanslag. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in de stille tocht voor de 18-jarige jongen die deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Velen droegen een wit shirt met daarop zijn foto en er waren veel witte ballonnen. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en applaus. Volgens familie was hij slachtoffer van zinloos geweld. En Max Verstappen kan toch tevreden zijn over het weekend in Hongarije. In de race was hij als 4e gestart en eindigde als 2e achter Lando Norris. Max profiteerde onder meer van een uitvalbeurt van Oscar Piastri. Kimi Antonelli, die bovenaan staat in de strijd om de wereldtitel, werd derde. Het weer dan van weer online. Buien met tussendoor soms zon. Bij westenwind is het 20 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Ook vanavond, vannacht en morgenochtend nog buien. Maar morgenmiddag droog, zonnig en dan iets warmer dan vandaag. En tot zover het ANP nieuws.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles vanaf knooppunt Oudijk 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Kevin DeGraw, het liedje dat heet... hoe heet het liedje ook weer? Oh ja, Follow Through, dat is waar ook. Moet ik wel een beetje onthouden natuurlijk.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Oh yes, oh yes, oh yes. Het laatste stukje van de Otter Show op deze zondagmiddag. Wat is het voor datum ook weer? 26 juli 2026. Die zit er alweer. Daar zijn we alweer mee begonnen. Zo moet ik dat eigenlijk zeggen. En in dit uur, zoals te doen gebruikelijk, lekker veel muziek en weinig bla bla bla. Want, ja, je weet het, het is weer dat moment van de dag waarop je die ene moeilijke keuze moet gaan maken. Wat zet je eigenlijk op tafel? En wat gaan we eten vandaag? Nou, ik weet het wel, ik weet het wel. Misschien kun jij het ook doen. Wij gaan vandaag thuis een zelfgemaakte pizza maken. Dus even zo'n pizzabodem halen in de winkel, in de supermarkt. Die rol je zo even uit, een beetje tomatensaus erop, een paprikaatje, een uitje. Een beetje ananas. Er zijn mensen die niet team ananas zijn. Dat weet ik ook wel, maar een beetje ananas. Champignonnetje had ik niet al gezegd? Nee, hè? Had ik nog niet gezegd. Handblokjes, ook lekker. Een beetje salami erbij op. Voor de vegetarische mensen is het heel belangrijk om ook wat salami erop te doen. En heel veel kaas. Heel veel kaas. Heel veel kaas. Nou, dat even gewoon in de oven, een minuutje of 20. En dan lekker smikkelen, jongens, van die heerlijke, zelfgemaakte, prachtige pizza. Ja, ik heb er nu al zin in. Mijn vrouw die heeft hem klaar om 6 uur. 6:15. Als ik thuis ben. Ja, heerlijk. Dankjewel, schatje, dat je dat voor mij maakt. Ja, en voor de kinderen misschien ook wel een beetje. Maar nou, ik hoop toch vooral dat je het voor mij doet. Want ik ben je man. En we zijn getrouwd. En dat soort dingen. Hey, fijne muziek nu op Twente FM. Dit is Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean.

En daarvoor hoorde je ook nog de Spice Girls en Wannabe. Een en al positieve muziek op jouw radio, Twente FM, jouw keuze in Twente. Wat fijn dat je er bent op deze zondagmiddag. Het is dan weliswaar niet zo heel zonnig buiten, maar ik zorg wel voor wat kleur op je radio. Van bijvoorbeeld Alesso en Zara Larsson, dit is Words. I got

Nou ja, sorry hoor dat ik ben. Ja, jongen. Ja, het duurt inderdaad al wel bijna 2,5 uur dit programma. En je hebt ook nog een half uur te gaan met mij. Maar wees gerust, daarna is Hielke er weer. Ja joh, dan komt het allemaal weer goed op deze zondagmiddagavond dan. Niet op dat moment, ja. Hey, fijn dat je er bent bij Twente FM. Mochten we nog iets voor je kunnen betekenen, de berichtenbox staat altijd open. En dan is er altijd wel een DJ die het een keertje oppakt. Dus stuur een berichtje via de berichtenbox op twentefm.nl. Dan kunnen we voor jou draaien wat je gedraaid wil hebben op enig moment. Ja. Zometeen streeknieuws gelezen door, volgens mij is Tanja Reinders. Maar eerst even deze fijne plaat van Anton. Dit is De Enige.

0: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
3: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een doel.
2: De schaduwmakers uit het oosten.
4: Isoleren BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Energieleverancier Innexis is ook in deze tijd nog druk bezig met het verzwaren van het stroomnetwerk. Dat heeft een hoge prioriteit, omdat het netwerk nu al moeite heeft met de grote energievraag en de druk door teruglevering van zonnepanelen. Om ook in de toekomst in de stroombehoeften te voorzien, moet er nu veel werk verricht worden, zowel op buurt- als straatniveau. En dat brengt de enige overlast met zich mee. Zo zaten afgelopen donderdag huishoudens in Enschede-Oost enige tijd zonder stroom. Maar als de werkzaamheden klaar zijn, dan is het netwerk wel goed toekomstbestendig, zegt Innexis. De sponsorloop van de jeugd van TVC 28 in Tubbergen heeft bijna 6.000 euro opgeleverd. Van een deel van dat bedrag zijn inmiddels 140 nieuwe voetballen gekocht voor de jeugdteams. Er is nog geld over en daarom roept de voetbalclub leden op om met ideeën te komen voor een goede bestemming. De kidsrun rond de Grolsvesten was zo'n succes dat begin volgend jaar een tweede editie op het programma staat. En als laatste krijg je nog het weer voor Twente. Vannacht trekken er enkele buien over. Het koelt af tot zo'n 13 graden. Morgen krijgen we de zon weer iets meer te zien tussen de bewolking door. En er is ook een kans op een lichte bui. Het wordt dan een graad of 23. Vanaf woensdag lijkt het weer tropisch warm te worden.
16: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen in de regio door grenscontroles. Te beginnen met de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf de Lutte duurt er 10 minuten langer over. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Ja, leuk. Gisteren draaide ik de Chainsmokers nog in het kader van de Otto Show Essential. Maar toen draaide ik een heel ander liedje. Welke draaide ik toen ook alweer? Nou, ben ik gewoon vergeten. Ik ga even zoeken in de database, hoor. Dat kan ik zo terugvinden natuurlijk. Ik draaide toen Paris natuurlijk. Ja, want ze rijden vandaag naar Parijs toe. Of zo. Ja, ze zijn er bijna. Het is bijna klaar, die Tour de France. Oh, spannend. Nee, ze waren niet spannend. De Pogacar is de winnaar van de Tour de France. Dan weet je dat vast. Ja. Maar dit liedje dus van de Chainsmokers en Coldplay is ook helemaal te gek. Something Just Like This, die had ik gisteren net zo goed kunnen draaien als Otto Show Essential. Maar heb ik niet gedaan. Nee, ik koos toen voor Paris. En als ik van Spandau Ballet een Otto Show Essential zou moeten kiezen, dan werd het niet deze. Maar hij is wel heel goed. Only

Van Will Smith hoorde je en daarvoor nog Only When You Leave van Spandau Ballet. En ik zei dus, dan wordt het niet deze qua Autoshow Essential. En toen kreeg ik een berichtje van Willem. En Willem zei, maar wat is dan wel jouw Essential van Spandau Ballet? Nou, ik denk dat het Through the Barricades is. Ja, och, dat is echt zo'n mooi liedje. Dus het brengt me ook helemaal terug naar mijn jeugd. Ik had die op een verzamelcd'tje staan. En dat vond ik het beste liedje van een verzamelcd'tje. Die heb ik 1000 keer geluisterd, achter elkaar misschien wel. Nou, ik vond het echt heel erg tof. En ja, vandaar, ik denk die. Maar ja, aan de andere kant, ze hebben zoveel goede liedjes gemaakt. Ja, wat dacht je van True of Gold? Of nou ja, ook wel dus die Only When You Leave, die ik net heb gedraaid. Ik weet het niet zo goed. Ik vind het een hele moeilijke keuze wat de Essential van Spandau Ballet is. Ik ga er even over nadenken. Misschien dat ik hem dan volgende week wel draai. Ik weet het nog niet. Ja. Hey, ik heb nu voor je Army of Lovers. Dit is Obsession. Ja, dat zeg ik dus net.

0: Even op mijn schoudertje uithuilen, Whitney Houston. I get so emotional. Zo heette dit liedje. En die vind ik hartstikke fijn. En daarvoor draaide ik ook nog Jonas Blue samen met Malieve en Edge of Desire. Hey, de Otto Show zit erop voor deze zondagmiddag. Zometeen na 6 uur is hij er weer. Hielke met weekendfinale. Ik wens je heel veel plezier met Hielke. Morgenochtend om 7 uur meld ik mij weer. Want dan ben ik de invaljuf van Wim van Laar. Want die is lekker op vakantie. En dus mag ik Twente wat wakker doen. Oh, ik ga zo meteen op tijd naar bed. Dat wel. Ik heb nog tijd voor 1 track. Die is van Stardust. Music sounds better with you. En zo is het maar net. Dank voor het luisteren.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Ja, de muziek staat op 1. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
1: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
1: En religie.
4: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur.

0: bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Isoleren? BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Een indrukwekkende herdenking in Berlijn voor de slachtoffers van de aanslag op een Pridefeest. Duizenden mensen hielden een minuut stilte bij de Brandenburger Tor, waar ook werd gezongen en speeches waren. Ook werden kaarsjes aangestoken en bloemen neergelegd voor de doden en tientallen gewonden. De burgemeester van Den Bosch vindt het onacceptabel dat zeker 10 huizen zijn beklad met anti-AZC-teksten. Hij is bij sommige bewoners op bezoek geweest en zag dat ze flink zijn geschrokken. De daders hebben ook auto's en verkeersborden beklad. En dat allemaal tegen de komst van een groep jonge asielzoekers. De enorme bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk heeft al zeker 240 woningen verwoest. In het gebied Gironde hebben zo'n 220.000 mensen een veilig heenkomen moeten zoeken. Intussen hindert het vuur ook het verkeer. De snelweg tussen Bordeaux en Spanje is over een lengte van 60 kilometer gesloten. En in Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het gebeurt in het Europoortgebied op een overweg zonder spoorbomen met alleen knipperlichten. Door de aanrijding ligt de vrachtwagen op zijn kant met een wagon er deels bovenop. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Het weer dan van weer online. Buien met soms ook zon. Bij de westenwind is het 20 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Ook vanavond, vannacht en morgenochtend nog buien. Maar morgenmiddag droog en zonnig. Wordt dan iets warmer dan vandaag. En tot zover het ANWB.
15: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 file in de regio op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale. Hielke Reefman.

0: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Isoleren? BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Energieleverancier Innexis is ook in deze tijd nog druk bezig met het verzwaren van het stroomnetwerk. Dat heeft een hoge prioriteit omdat het netwerk nu al moeite heeft met de grote energievraag en de druk door teruglevering van zonnepanelen. Om ook in de toekomst in de stroombehoeften te voorzien, moet er nu veel werk verricht worden, zowel op buurt- als straatniveau. En dat brengt de enige overlast met zich mee. Zo zaten afgelopen donderdag huishoudens in Enschede-Oost enige tijd zonder stroom. Maar als de werkzaamheden klaar zijn, dan is het netwerk wel goed toekomstbestendig, zegt Innexis. De sponsorloop van de jeugd van TVC 28 in Tubbergen heeft bijna 6.000 euro opgeleverd. Van een deel van dat bedrag zijn inmiddels 140 nieuwe voetballen gekocht voor de jeugddienst. Er is nog geld over en daarom roept de voetbalclub leden op om met ideeën te komen voor een goede bestemming. De kidsrun rond de Grolsvesten was zo'n succes dat begin volgend jaar een tweede editie op het programma staat. En als laatste krijg je nog het weer voor Twente. Vannacht trekken er enkele buien over. Het koelt af tot zo'n 13 graden. Morgen krijgen we de zon weer iets meer te zien tussen de bewolking door. En er is ook een kans op een lichte bui. Het wordt dan een graad of 23. Vanaf woensdag lijkt het weer tropisch warm te worden.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 file in de regio op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
5: Want we will leven in de brouwerie.
4: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
6: Isoleren? BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De Duitse bondskanselier Merz heeft een update gegeven over de mensen die gisteren gewond raakten bij de aanslag op een Pridefeest in Berlijn. Hij zei dat niemand meer in levensgevaar is. Bij de aanslag vielen een dode en 29 gewonden. Ze werden omvergereden door een bestelbusje. De dader is nog niet gepakt. Zolang de bosbrand in Zuidwest-Frankrijk niet onder controle is, mogen de geëvacueerden nog niet terug. In de Gironde hebben 220.000 mensen hun huizen moeten verlaten. Omdat het vanaf dinsdag ook nog eens flink warmer wordt, kan het nog wel dagen duren voor ze terug kunnen. Toeristen wordt afgeraden naar de Gironde te gaan. Bij een brand in de gevangenis van Brugge zijn 4 mensen gewond geraakt. Een gevangene had zijn matras in brand gestoken. Daarop werd de hele vleugel met tientallen gedetineerden ontruimd. 3 cipiers hadden te veel rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis. Net als de gevangenen zelf. En de laatste etappe van de Tour de France is bezig. Een ingekorte rit, omdat politieagenten moeten helpen bij de bosbranden bij Bordeaux. Het peloton reed op zijn dooie gemakkie eerst een paar rondjes op de Champs-Élysées in Parijs. En moet daarna klimmen bij Montmartre. Tadej Pogacar gaat de Tour vrijwel zeker winnen. Het weer dan van Weer Online. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en enkele buien. Morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Wordt dan 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het ANP nieuws.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 file in de regio op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale.

0: moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live in the brewery.
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Energieleverancier Innexis is ook in deze tijd nog druk bezig met het verzwaren van het stroomnetwerk. Dat heeft een hoge prioriteit, omdat het netwerk nu al moeite heeft met de grote energievraag en de druk door teruglevering van zonnepanelen. Om ook in de toekomst in de stroombehoeften te voorzien, moet er nu veel werk verricht worden, zowel op buurt- als straatniveau. En dat brengt enige overlast met zich mee. Zo zaten afgelopen donderdag huishoudens in Enschede-Oost enige tijd zonder stroom. Maar als de werkzaamheden klaar zijn, dan is het netwerk wel goed toekomstbestendig, zegt Innexis. De sponsorloop van de jeugd van TVC 28 in Tubbergen heeft bijna 6.000 euro opgeleverd. Van een deel van dat bedrag zijn inmiddels 140 nieuwe voetballen gekocht voor de jeugdteams. Er is nog geld over en daarom roept de voetbalclub leden op om met ideeën te komen voor een goede bestemming. De kidsrun rond de Grolsvesten was zo'n succes dat begin volgend jaar een tweede editie op het programma staat. En als laatste krijg je nog het weer voor Twente. Vannacht trekken er enkele buien over. Het koelt af tot zo'n 13 graden. Morgen krijgen we de zon weer iets meer te zien tussen de bewolking door. En er is ook een kans op een lichte bui. Het wordt dan een graad of 23. Vanaf woensdag lijkt het weer tropisch warm te worden.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 file in de regio op de A12 Arnhem richting de Duitse grens.
14: tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.bio-xbeats.nl/luister.
1: Isoleren? BioXbeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
8: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
7: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
9: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
10: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De Duitse politie heeft de verdachte neergeschoten van de aanslag op een Pridefeest in Berlijn. Hij is dood. Er is uren naar hem gezocht en vanavond werd hij dan gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou een aanhanger zijn geweest van IS en eerder naar het buitenland zijn gereisd om zich aan te sluiten bij de terreurgroep. In Berlijn wordt al de hele dag gerouwd om wat er gisteravond allemaal is gebeurd. Mensen stonden stil bij de doden en 29 gewonden. Ze zochten troost bij elkaar bij de Brandenburger Tor. Bondskanselier Merz was bij een herdenkingsdienst in een kerk en legde bloemen neer op de plek waar de aanslag was. In het zuiden van Italië zijn 400 mensen met boten via zee geëvacueerd voor een natuurbrand. Het zijn vooral toeristen en strandgangers. De operatie is nog bezig en er moeten nog zeker 300 mensen in veiligheid worden gebracht. De brand woedt in de buurt van Foggia aan de Adriatische Zee. En de burgemeester van Den Bosch vindt het onacceptabel dat zeker 10 huizen zijn beklad met anti-AZC-teksten. Hij is bij sommige bewoners op bezoek geweest en zag dat ze flink zijn geschrokken. De daders hebben ook auto's en verkeersborden beklad. En dat allemaal tegen de komst van een groep jonge asielzoekers. Het weer dan van Weer Online. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt met enkele buien. Morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 file in de regio op de A12 Arnhem richting de Duitse grens.
0: Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

rood niet meer, het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

zee van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
9: Een uniek koopje? Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Opnieuw zorgden lange wachtrijen voor ergernis bij de supporters van FC Twente. Voor de Europese wedstrijd tegen Ferencváros moesten veel fans donderdagavond lang wachten bij de ingangen van de Grolsvesten. Volgens de club werd dat veroorzaakt door een storing bij de 2 draaipoortjes. Met mobiele handscanners werden de rijen weggewerkt. FC Twente zegt dat alle supporters uiteindelijk op tijd binnen waren voor de aftrap. Terwijl traditionele paardenmarkten steeds schaarser worden, houdt Ente vast aan een eeuwenoude traditie. Donderdag vindt daar voor de 58ste keer de paarden- en ponymarkt plaats. Een van de weinige overgebleven paardenmarkten in de regio. Al vroeg in de ochtend begint de handel in paarden en ponies, al vanaf 6:00. Naast de paardenmarkt is er een warenmarkt van 1,5 kilometer en zijn er activiteiten voor jong en oud. Dit evenement trekt jaarlijks duizenden bezoekers naar het Twentse dorp. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vannacht trekken enkele buien over. Het koelt af tot zo'n 13 graden. Morgen krijgen we de zon weer iets meer te zien tussen de bewolking door. Maar er blijft ook een kans op een lichte bui. Het wordt morgen een graad of 23. Vanaf woensdag lijkt het weer tropisch warm te worden.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 file in de regio op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank

0: ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Wij hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
4: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In Duitsland is een einde gekomen aan de urenlange klopjacht op de verdachte van de aanslag op een Pridefest in Berlijn gisteravond. De politie vond hem in een buitenwijk van Berlijn en toen hij merkte dat hij erbij was, trok hij een mes en viel aan. De politie heeft hem toen doodgeschoten. De man zou gisteravond met een bestelbusje op bezoekers van het Pridefeest zijn ingereden. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. Het feest werd meteen gestopt en iedereen moest naar huis. Vandaag werd stilgestaan bij de aanslag. Duizenden mensen zochten troost bij elkaar bij de Brandenburger Tor. En er was een kerkdienst. In Den Bosch is vanavond een politieactie geweest, meldt Omroep Brabant. Er zou op straat zijn geschoten en agenten in kogelwerende vesten rukten massaal uit. Even later viel de politie een huis binnen, maar het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Er zou niemand gewond zijn geraakt. En de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel heeft de slotetappe van de Tour de France gewonnen. In een zenuwslopende finale won hij met een wiellengte voorsprong de sprint van Jasper Philipsen. Tadej Pogacar heeft de Tour gewonnen. Het was de 5e keer en daarmee is hij gedeeld recordhouder. Het weer dan van Weer Online. Vanavond en vannacht vallen er enkele buien. Morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Bij maxima van 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het ANP nieuws.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 file in de regio op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Het is zomer in Twente.
12: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
11: Hier komt Twente samen.
12: Dankjewel
11: dat ook jij erbij bent.
12: Twente FM. De nachtdienst.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Isoleren? BioX Beads. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
11: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Open. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Opnieuw zorgden lange wachtrijen voor ergernis bij de supporters van FC Twente. Voor de Europese wedstrijd tegen Ferencváros moesten veel fans donderdagavond lang wachten bij de ingangen van de Grolsvesten. Volgens de club werd dat veroorzaakt door een storing bij de twee draaipoortjes. Met mobiele handscanners werden de rijen weggewerkt. FC Twente zegt dat alle supporters uiteindelijk op tijd binnen waren voor de aftrap. Terwijl traditionele paardenmarkten steeds schaarser worden, houdt Ente vast aan een eeuwenoude traditie. Donderdag vindt daar voor de 58ste keer de paarden- en ponymarkt plaats. Een van de weinige overgebleven paardenmarkten in de regio. Al vroeg in de ochtend begint de handel in paarden en ponies, al vanaf 6 uur. Naast de paardenmarkt is er een warenmarkt van 1,5 kilometer en zijn er activiteiten voor jong en oud. Dit evenement trekt jaarlijks duizenden bezoekers naar het Twentse dorp. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vannacht trekken enkele buien over. Het koelt af tot zo'n 13 graden. Morgen krijgen we de zon weer iets meer te zien tussen de bewolking door. Maar er blijft ook een kans op een lichte bui. Het wordt morgen een graad of 23. Vanaf woensdag lijkt het weer tropisch warm te worden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 file in de regio op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriep tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Isoleren? BioXBeads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Mens en relatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
16: Want we will live. In de brouwerie.
15: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
17: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De burgemeester van Berlijn is trots op de politie die vanavond de verdachte van

0: aanslag op een Pridefeest vond. De verdachte verzette zich met een mes waarop agenten hem doodschoten. De burgemeester vindt het geweldig dat hij binnen 24 uur al werd gevonden. Bij de aanslag viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. De slachtoffers van de aanslag worden dinsdag herdacht in Amsterdam. Dat gebeurt 's avonds om 8 uur bij het Homo-monument bij de Westerkerk, meldt AT5. Volgens de organisatie is iedereen welkom om bloemen te leggen en een kaars te branden. Ook zullen er mensen spreken die bij de aanslag in Berlijn waren. Een Syrisch gezin in het Overijsselse dorp Geester is voor de zoveelste keer doelwit geweest van vernielingen. Vannacht ging hun auto in vlammen op, vermoedelijk door brandstichting. Dit voorjaar werden al een paar keer de ruiten van hun huis ingegooid, nog voordat zij kwamen wonen. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over. En Max Verstappen had nooit gedacht dat hij het zo goed zou doen bij de Grand Prix van Hongarije. Hij werd tweede en bedankte het team voor al hun werk en goede strategie. Max voegde er wel aan toe dat er nog een hoop werk aan de winkel is, want de auto is moeilijk te besturen. Hij mopperde er het hele weekend over. Het weer dan van weer online. Vanavond en vannacht enkele buien. Ook morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Bij maxima van 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het ANP nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 file in de regio op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: zaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Isoleren? BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Mens en relatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Opnieuw zorgden lange wachtrijen voor ergernis bij de supporters van FC Twente. Voor de Europese wedstrijd tegen Ferencváros moesten veel fans donderdagavond lang wachten bij de ingangen van de Grolsvesten. Volgens de club werd dat veroorzaakt door een storing bij de twee draaipoortjes. Met mobiele handscanners werden de rijen weggewerkt. FC Twente zegt dat alle supporters uiteindelijk op tijd binnen waren voor de aftrap. Terwijl traditionele paardenmarkten steeds schaarser worden, houdt Ente vast aan een eeuwenoude traditie. Donderdag vindt daar voor de 58ste keer de paarden- en ponymarkt plaats. Een van de weinige overgebleven paardenmarkten in de regio. Al vroeg in de ochtend begint de handel in paarden en ponies, al vanaf 6 uur. Naast de paardenmarkt is er een warenmarkt van 1,5 kilometer en zijn er activiteiten voor jong en oud. Dit evenement trekt jaarlijks duizenden bezoekers naar het Twentse dorp. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vannacht trekken enkele buien over. Het koelt af tot zo'n 13 graden. Morgen krijgen we de zon weer iets meer te zien tussen de bewolking door. Maar er blijft ook een kans op een lichte bui. Het wordt morgen een graad of 23. Vanaf woensdag lijkt het weer tropisch warm te worden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 file in de regio op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
4: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Isoleren? BioX Beads. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Hou je huis cool. Knippers, zonwering, heeft een heleboel.
14: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
13: Hou je huis cool.
14: De schaduwmakers uit het oosten.
15: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
16: Voor een fijne

0: reis met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dood van de man die verdacht wordt van de terreuraanslag in Berlijn is er geen dreiging meer, dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. Wel is er nog iemand in beeld bij de opsporingsdiensten, maar het is nog niet duidelijk of die iets met de aanslag op de Pride in Berlijn te maken heeft. In de Groningse plaats Sappermeer is een aardbeving gevoeld. Die had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen van mensen bij wie alles in huis begon te trillen. Bevingen in Groningen komen door gasboringen. Hoewel er al een tijdje geen gas meer wordt gewonnen, kunnen aardbevingen nog wel voorkomen. In Maden is aan het begin van de avond een man zwaar gewond geraakt na een val met een elektrische step, meldt Omroep Brabant. Waarschijnlijk ging het mis bij het oversteken. De man was niet meer aanspreekbaar en ligt in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een weg waar de afgelopen maanden twee fietsers omkwamen. En een oude bekende keert waarschijnlijk terug op de Nederlandse voetbalvelden. Het is oud-Ajaxiet Dusan Tadic. Het AD schrijft dat hij bijna rond is met NEC, dat het vorig jaar zo goed deed in de competitie. NEC hoeft niks voor Tadic te betalen, want zijn contract bij zijn club in de Emiraten is afgelopen. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANWB nieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén file in de regio op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het is zomer in Twente. Twente.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veuroos. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Goed nieuws over de grote bosbranden niet ver van Madrid. Die zijn volgens Spaanse media na dagen onder controle. Wel zal het daar voorlopig nog blijven branden. Ten westen van Madrid is al 50.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied zo groot als 2 keer de gemeente Amsterdam. Een steun in de rug voor de queergemeenschap. In Berlijn is de Brandenburger Tor verlicht in de kleuren van de regenboog. Dat is een dag na de terreuraanslag op de Pride in Berlijn. De man die de aanslag zou hebben gepleegd was een moslim-extremist die na een klopjacht door de politie is gedood. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca is opnieuw gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze vinden dat het toerisme op Mallorca uit de hand is gelopen. Er zijn zoveel vakantiehuisjes dat er minder plekken zijn voor de lokale bevolking om te wonen. Ook zorgen toeristen voor veel overlast. En de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Maar in ons land gaat het vooral over de mooie etappenzege van Mathieu van der Poel in Parijs. Die kwam met een laatste versnelling net voor het

0: peloton over de finish op de Champs-Élysées. Volgens Van der Poel was dit een van zijn mooiste overwinningen. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 file in de regio op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan op de pest of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds meer studenten willen via een opleiding bij de universiteit leraar worden. Volgens Dagblad Trouw zit het aantal universitaire lerarenopleidingen voor de basisschool en middelbare school flink in de lift. Het afgelopen jaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan het jaar daarvoor. Er is volgens een Duitse minister geen dreiging meer nu de man die verdacht wordt van de aanslag op de Pride in Berlijn dood is. Hij kwam om het leven bij een vuurgevecht met de politie. De opsporingsdiensten hebben nog wel een andere verdachte in beeld, maar het is niet duidelijk of die echt iets met de aanslag te maken heeft. Na dagen blussen lijken de grote bosbranden ten westen van Madrid onder controle. Volgens Spaanse media zijn veel vuurfronten nu ingedampt. Ook op andere plekken in Spanje zijn natuurbranden. In drie regio's zijn 90.000 mensen geëvacueerd of ze zijn opgeroepen om binnen te blijven. En in de Groningse plaats Sappemeer is een aardbeving gevoeld. Die had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen van mensen bij wie alles in huis begon te trillen. Bevingen in Groningen komen door gasboringen. Hoewel er al een tijdje geen gas meer wordt gewonnen, kunnen aardbevingen nog wel voorkomen. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANWB Nieuws.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 file in de regio op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goeienacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Amerika en Iran hebben gezegd dat ze elkaar tijdelijk niet meer aanvallen en daar reageert de oliemarkt meteen op. De olieprijzen die eerst nog hard omhoog gingen, zijn nu flink aan het dalen. Wat we daarvan precies bij ons gaan merken aan de pomp is nog even afwachten. Steeds meer studenten aan de universiteit zien zichzelf wel voor de klas staan. De krant Trouw schrijft dat het aantal inschrijvingen voor een universitaire leraaropleiding vorig jaar is toegenomen met ruim 13%. Dat is een opsteker voor basisscholen en middelbare scholen, want er is nog altijd een lerarentekort. In Berlijn is de Brandenburger Tor verlicht in de kleuren van de regenboog. Het is bedoeld als hart onder de riem voor de queergemeenschap. Zaterdagavond was er op de Pride in Berlijn een terreuraanslag met een dode en veel gewonden. De band die de aanslag zou hebben gepleegd is na een klopjacht door de politie gedood. En voetballer Dusan Tadic komt terug naar de Eredivisie. Volgens verschillende media staat hij op het punt om een contract te tekenen bij NEC, dat meedoet in de voorronde van de Champions League. Tadic speelde in ons land eerder voor Groningen, Twente en Ajax. Vorig seizoen kwam hij uit voor een club uit de Emiraten. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer.